0: Het appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

veel te beschaving ons wekelijks zoveel puiten. Olé, zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: op Texel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles,

0: zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: van Leeuwen.
1: Een paar minuten over zes. Goedemorgen, welkom weer bij Geo met Van Leeuwen. Tot aan 7 uur weer de lekkerste muziek om bij wakker te worden. Om een beetje vlot bij wakker te worden op deze woensdag. Een beetje onstuimige woensdag met af en toe een buitje. En toch wel een beetje wind uit het zuidwesten. Heb je alvast een beetje weerbericht gehad? Straks Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Ook Donna Summer komt eraan met Hot Stuff. Maar eerst Pat Benatar en Love is a Battlefield. Goedemorgen.

nou drie keer raden hoe dit nummertje heet. Lois Lane, Tonight op Radio Texel 106.1. En natuurlijk ook via het internet kun je lekker naar ons luisteren via de diverse apps die er zijn. Zelf heb ik altijd TuneIn. Als je dan eventjes Radio Texel googelt, dan kom je daar vanzelf. En het makkelijkste is via onze website om gewoon naar de livestream te luisteren die erop staat. Knopje, volgens mij zit dat links onderin. Ja. Straks Whitney Houston uit 87, So Emotional. Ook The Sound of Silence van Cyril komt eraan van vorig jaar. Maar eerst Wham! En The Edge of Heaven.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Muziek van de Bee Gees samen met Diana Ross. Grote hit Chain Reaction. Daarvoor hoor je The Sound of Silence door Cyril. En ook het weerbericht kwam aan je voorbij hier op Radio Texel.
1: Geeuwen met Van Leeuwen.
0: Geeuwen met Van Leeuwen straks. Train en Mermaid. Gloria Estefan zie ik staan met Can't Stay Away From You. Beetje een rustmomentje in het programma. Maar eerst Marcia Hines uit de jaren 80. Beetje een disco dancer. Your love still brings me to my knees.

Op verzoek via onze website www.radiotessel.nl of www.waddenomroep.nl. Bart Hoogkamer samen met Tino Martin, Hartslag van de Stad. En je weet het, als jij ook een verzoekplaat aan wil vragen, gewoon even naar de website gaan en dan vind je vanzelf een verzoekplatenknop. En de rest, dat wijst zich vanzelf. Als je een klein beetje logisch kunt nadenken op dit vroege tijdstip, dan kom je er wel uit. Ik ga je groeten. Dit was weer Geel met Van Eeuwen tot aan 7 uur. Het is bijna 7 uur en dat betekent dat we gaan zwaaien naar elkaar. Ik heb er nog wel twee voor je staan. Anyone of Us van Garrett Gates van 2003. En ook The Police komt er zo aan met Every Little Thing She Does Is Magic. Ik wens je een hele fijne dag en graag tot morgen. Hoi.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering, dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, dan wordt het straf.

0: Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
1: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
0: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
2: Dit is Radio Texel.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Het Wadden weerbericht.
3: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
2: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disneyfilms zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.
4: Ik hou van heel het leven om een vrouw.
1: Non-stop.
5: I love you too much, it shows all my emotion.
1: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in

0: Oekraïnse provincie Donetsk een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van
4: alle toeristen, een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
6: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
6: We leven terug.
1: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

De toppers van toen op Radio Texel, elke maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1. Voor meer informatie kijk even op onze website www.radiotessel.nl. En veel plezier!

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Radiotessel.nl. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand

0: is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op 23 miljoen euro. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro... omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt... en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft

0: westen meer regen en morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Everybody talks about a new world in the morning.
1: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop. Ik ga jou.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl
2: vanaf het eiland.
3: Dit is Radio Texel.

0: op Texel.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En...

0: Wat een weerbericht.
1: De dag begint met bewolking en lichte regen of een enkele bui. In de middag breekt er lokaal af en toe een waterig zonnetje door, maar de paraplu blijft voorlopig wel nodig. De maximumtemperatuur komt vandaag uit op een frisse 18 graden. Dan de wind, die is prominent aanwezig en waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht toe, tot krachtig aan de kust, windkracht 5 tot lokaal zelfs 6. Kortom, ook op Vlieland een wisselvallige en frisse woensdag met buien, 18 graden en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren, ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
6: Ga er maar scrap voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
0: Ook dit is Radio.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Chandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Woensdagmiddag. Het is tijd om samen even lekker de week door te zagen. De Zaagmans Show.

0: Dinan Woesthoff, Kane, met Rain Down On Me, hier bij de Zavondshow. Ah, we zijn begonnen jongens.
1: Ja,
0: goedemiddag zeggen we dan, toch?

Nou. En met applaus. Ja, want het wordt gewoon een hele leuke uitzending. Ja, in het begin van de uitzending hoorde u mij niet, want de knop stond uit. Dat maakt helemaal niet uit, dat laat ons niet uit de wind halen. Ik moet nog even in de terminologie terechtkomen, want ja, inderdaad, u heeft het helemaal goed begrepen. Deze uitzending gaat over het weer. En ja, daarnet Rain Down On Me van Kane. Want ja, je keek naar buiten, want het kan hier bij deze prachtige studio. Er kwam gewoon een bak water uit de lucht. En dat is heel anders dan de vorige uitzending, toen het helemaal in teken stond van Le Franse muziek. En dat is allemaal zo verschrikkelijk gewoon. Nou, dat was het zo warm, dat was niet te houden. Het is hier gewoon heerlijk 20 graden. Is helemaal goed te doen. Condities zijn fantastisch. En ik heb goed nieuws, want iemand van de wedstrijdleiding van de Ronde om Texel komt helemaal speciaal naar deze studio om u alvast voor te bereiden op alles wat er het aankomende weekend gebeurt met de 47ste, als ik goed zeg, Ronde om Texel. Nou, dat zoek ik zo meteen wel even op. Nou, ik zou gewoon 47ste. Misschien is het wel, is het ook zo. Ik weet het niet. Ik ben het nu al kwijt, al die getallen. Dat betekent ook dat we een beetje qua muziek ook wel een beetje in diezelfde hoek gaan zitten. Ik heb zometeen Waves van Mr. Probs. En natuurlijk Als het golft van de dijk. En daarna komen we gewoon zelf. We gaan ook het weerbericht doen. Oh ja, ja. Want normaal rond de klok van 17:30 zit altijd het weerbericht. Nou, die skippen we in ieder geval. Ja, sorry Rob van Leeuwen. Sorry iedereen die daar normaal aan meewerkt. Maar we doen even het weerbericht van wat voor weer is het nu. Maar gaat het vooral worden aankomend weekend? Dus daar komen we ook allemaal op terug. Nou, het houdt niet op, schijnt niet uit. En ik heb dus een gave zaagplaat. Want de week moet ook officieel doormidden. En dat doet dus Roel Zwijnenburg. Dat is de man die zometeen naar de studio komt en ons gaat verblijden met zijn muziek. Maar ja, wat is nou jouw gave nummer als je die om 17:30 hoort? Dat je denkt, ja, het is woensdag. Ik zit al een beetje met mijn systeem in het weekend. Nou, ik kan me echt voorstellen dat iedereen bij de

organisatie van de Rondom Texel al 3 weken met zijn hoofd in dat ene weekend zit. Misschien wel langer zelfs. Horen we zo meteen allemaal. Ik heb er zin in, maar dat is u misschien al niet ontgaan. Hier is Waves, Mr. Props. Fijn dat je luistert.

Het is ook niet een uitzending dat je gewoon niet kan zitten opletten. Want je moet er natuurlijk wel een beetje bij blijven natuurlijk. En als het golft, dan is het goed. Nou, inderdaad, Waves, Mr. Props, als het golft van de dijk. En we gaan ze zaterdag ook draaien. Zaterdag de ronde van Texel. De ronde om Texel. De ronde van alle rondes over de hele wereld. Het is de grootste katamaranrace die er is. En er doen allemaal andere zeildisciplines ook mee. En dan gaan we het aankomende zaterdag vanaf 7:00 sowieso over hebben. Maar ik heb goed nieuws. De goede muziek draait al vanaf 6:00. Dus stel dat je nou vroeg wakker bent. Ja, ik kan niet slapen. Je bent zenuwachtig. Gewoon lekker radio aanzetten. Gewoon lekker luisteren. En nu doen we dus gewoon in het kader van wakker worden. Gewoon wake me up. Dacht ik maar. Top. Ja. Ah ja, Avicii. Oh, dat doen we ook bij hem zo meteen. Wake me up before you get up.

0: You Go Go van Wham met daarvoor Wake Me Up van Avicii. Ja, die moet er wel bij zijn. Nou, maar ik heb goed nieuws, dames en heren. Ja, in de uitzending is aangeschoven. Ik had er zelfs applaus voor. Hoe vind je hem? Roel Zwijnenburg.
1: Niks gezegd, maar klappen, hè?
0: Ja, nog niks gezegd. Ik krijg hier gewoon, dat regelen we hier gewoon. Je krijgt gewoon applaus. Hey, welkom in de uitzending. Dank we gaan wel. Het vandaag natuurlijk hebben over de Ronde van Texel. Je bent van de wedstrijdleiding of ben je de wedstrijdleider?
1: Ik ben de wedstrijdleider.
0: Zo, hebben we die gewoon in de uitzending.
1: Ja, ja. Ja, joh, zonder de roepen, hè? Alleen maar op het vragen en we kwamen langs, hè?
0: Ja, nee, inderdaad. Ja, het was echt, op het strand is dit beklonken, hè? Ja. Door niemand minder dan onze Van Hattem.
1: Ja, Van Hattem die heeft zijn werk weer goed gedaan.
0: Ja, die heeft zijn werk weer goed gedaan. Nou, ik hoop dat je luistert, Jeroen. We zijn ontzettend blij met je. Ik zeg, eens naar buiten kijkend. Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Dit mag wel weer wat zon bij.
1: Handjes op elkaar en klappen.
0: Handjes op elkaar en klappen, inderdaad. Zo is het. En dan Phil Collins en dan gaat gewoon de rest gebeuren. En dan gaan we naar de zaagplaat al. Nou, dat komt het helemaal goed, want dan gaan we die week eens even officieel door midden zagen.

0: die komt later misschien nog. Ja. Rustig. Koest. Terug in Jok. Ja. Hij heeft er zelf al zin in. Geweldig. Komt ie. Ja.
1: We zijn halverwege de show. Oh, yeah. Tijd voor de zaagplaat.
0: Ja.
1: Volg de ronde om Texel. Om Texel. De grootste katamaranwedstrijd ter wereld.
0: Ja, en dit is het muziekje wat u aankomende zaterdag heel veel gaat horen. Rondom de ronde om Texel. De grootste ronde ever. Aangeschoven dus, zei ik net al, Roel Zwijnenburg. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, wat voor ronde staat ons een beetje te wachten? Dat is een beetje de vraag. Gaan we het daarna wel over je muziek hebben?
2: Nou, ik denk een hele mooie ronde. De weersvoorspellingen zijn nu nog wat grillig. En morgen even echt spannend op het strand. Maar de voorspellingen voor zaterdag zien er eigenlijk prima uit.
0: Ja, hè?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, en je moet natuurlijk rekening houden met de tij en zo. En wanneer, als wedstrijdleider moet je op een gegeven moment zeggen, nou zo, dan gaan we.
2: Ja.
0: Er zit een heel proces aan vooraf, iets met skippersmeeting en zo, dergelijke.
2: Ja, we gaan voor de mensen die willen komen kijken, we beginnen om 9 uur met de skippersmeeting. Dan komen alle deelnemers eigenlijk bij een groot scherm staan en dan vertel ik hoe de race eruit gaat zien, wat de wind gaat worden, waar ze op moeten letten. Dan krijgen ze de trekkers mee. Dat zijn gewoon digitaal. Dan weten wij op schermen waar mensen zitten. Dus dat is voor de veiligheid een hele belangrijke. En ook voor de uitslag.
0: Moet je ook niet vergeten. Anders, ja.
2: Nee, en anders krijg je een disqualificatie. Ja. Dus dan krijg je geen uitslag.
0: Ja.
2: Dan krijgen ze de trekkers mee. Dan gaan ze hun spullen klaarmaken. En een beetje afhankelijk van de windsterkte en windrichting die zaterdagmorgen staat. Dan beslissen we hoe laten we vertrekken. Het is vloed om 11:50 zaterdag voor paal 17. Uurtje later aan de Waddenzeekant bij Oude Schild. Dus dan proberen we altijd met de vloed mee te varen.
0: Ja.
2: Dan hebben we het hoogste water. Hè?
0: Ja.
2: Dus de bedoeling is tussen 11:15 en 11:45 startschot.
0: Ja, dat klinkt mooi.
2: Ja.
0: Ja, goed, wij zijn er als Radio Texel in ieder geval bij. Dus,
2: altijd, hè?
0: Ja, altijd. Ja, we slaan er geen jaren over. Nee, als jullie ermee stoppen, dat is ergens rond corona, doen wij het ook niet. Maar voor de rest gaan we altijd mee. En we bewegen ook mee met de uitzending. We zouden om 6:30 al beginnen met de uitzending. Nou, het wordt nu 7:30, misschien nu. Ja.
2: Ik vind wel dat jullie makkelijk toegeven als het een lange dag is, hoor.
0: Oh, nee, hoor. Nee, we gaan lachend 6:00 door. Dat maakt ons helemaal niet uit.
2: Gaan we door?
0: Ja, hoor. Als we gewoon 6:00 moeten uitzenden, gaan we 6:00 uitzenden.
2: Vind ik ook.
0: Alleen het begin dat we gaan beginnen, dat moeten we wel een beetje tegen die skippersmeeting aanzetten. Ja. En alle goede muziek die al klaar staat, ja, die staat toch goed. Over goede muziek gesproken. Want ja, iedereen thuis denkt, hartstikke leuk dit hele verhaal, maar het is 6:30. En dat betekent dat we officieel de week door midden moeten zagen. Nou, ik heb je gevraagd, wat is jouw, welk nummer moeten we eigenlijk draaien?
2: Nou, ik heb niet per se hele favoriete nummers. Ik heb een hele lijst met favorieten. Maar gezien het evenement en wat eraan komt, heb ik maar gekozen voor Lovely Day. Ik ben een beetje oude man. En dit zingt nog steeds iedereen toch gewoon mee als je het nummer hoort. Hier word je vrolijk van, hier wil je het mee
0: heb
2: doen.
0: Heb jij ook dat je gewoon af en toe 25 voelt, je lijf voelt als 85 en je playlist zit nog van de jaren 70? Die?
2: Ja, ik wou dat het anders was, maar het is inderdaad wel zo dat je nu dan dingen zegt. Dat je zegt, ja, je hebt nou toch een leeftijd dat je volwassen moet zijn, maar zo denkt je hoofd dan nog niet.
0: Nee.
2: Terwijl als je uit bed komt, je lijf echt inderdaad alle signalen afgeeft dat je daar al lang bent.
0: Ja, precies dat. Maar goed, iedereen dus, alle deze draaien we natuurlijk ook gewoon voor alle vrijwilligers
2: die bezig zijn.
0: Dat zijn er veel, hè?
2: Ja, dat zijn er echt ontzettend veel. Ik hoop dat we daar dadelijk nog even over kunnen praten. Maar
0: ja,
2: het is echt fantastisch wat we altijd loskrijgen op het eiland aan betrokkenheid van iedereen.
0: Ja, dat is wel heel gaaf, ja.
2: En heel makkelijk ook, zonder die betrokkenheid van al die vrijwilligers krijgen we het ook niet rond.
0: Nee,
2: dus je hebt ze keihard nodig om een goed evenement rond te krijgen en... Ja. Nou, misschien dadelijk er nog wat over vertellen.
0: En je vertelde er net al dat je al met de volgende ronde ook al bezig bent.
2: Ja.
0: En eigenlijk, dit nummer is dan van dat je, als je maar woensdag wordt, zit je met je systeem het weekend. Maar al die vrijwilligers zitten al 3 maanden in dat ene weekend.
2: Wij gaan eigenlijk met een deel zijn we een jaar rond bezig. Maar er is echt al, even voor de duidelijkheid, de shovels en de tractoren, die rijden nu al 2,5 weken om het strand klaar te maken, spullen neer te zetten.
0: Ja, dat is ongekend.
2: En dan schuiven we langzaam maar zeker aan met z'n allen.
0: Ja, nou dan gaan we dat doen. En dat doen we dan ook bij de zaagplaat.
2: Ja.
0: Jouw zaagplaat, Lovely Day, uit 1978 alweer. Van, ja, zeker. Ja, zeg maar, ja. Van Bill Withers. En daarna komen we gewoon weer bij u terug. Oh ja, dan doen we zo meteen ook even het weerbericht.
2: Doen we
0: het weerbericht voor zaterdag?
2: Ja.
0: Oh, ja, doen we gewoon. Kan ons schelen. We praten van het 30:30 al voor. We hebben net al democratisch alleen besloten. Dus u zit het komende 30:30 nog even van ons vast. Maar eerst komt hier de zaagplaat.
1: We zijn halverwege de show. Oké! Okay. Tijd voor de zaagplaat!

0: Het Wadden weerbericht.
1: Ja, het Wadden weerbericht. Ja, we gaan het hebben over zaterdag, over het weer. In de appgroep van Radio Texel wordt al gezegd, we hebben natuurlijk ook een appgroep met elkaar, dat kan alle kanten.
2: Ja, dat zegt de meteoroloog. We hebben een meteoroloog betrokken, die jongen heeft de volgende Ocean Race gevaren. En ja, het eiland op zich is natuurlijk een microklimaat. Hè? Dus het is best heel moeilijk om dan inschattingen te maken. Laten we beginnen bij vandaag en morgen en vannacht en morgen. Dan geeft hij echt een serieuze bak wind op. Dus we hebben de boten wel het strand opgereden, maar ook allemaal op de karren gelaten. En die moeten ze goed vastleggen.
1: Ja.
2: Morgen wordt een spannende dag, ook eigenlijk de hele dag wind. En dan waait natuurlijk het zand om de boten weg. Dus we hopen dat alles veilig blijft.
1: Ja.
2: Dan vrijdag ziet het er al een heel stuk beter uit. Helemaal niet zoveel neerslag morgen en overmorgen. En zaterdag kan het eigenlijk alle kanten op. Maar hij zegt ook, de meeste weermodellen geven eigenlijk heel duidelijk aan dat we een windkracht 3-4, dus dat is vanaf 10 knopen en wat meer voor de mensen die wat vaker zeilen, hebben. En dan kunnen we eigenlijk iedereen altijd veilig en goed rondkrijgen. Dus laten we daar duimen dat hij er niet onderduikt en een paar knoopjes erbij komen. Echt een windkrachtje 4, dan wordt het leuk.
1: Dat is leuk. Ja,
2: als het dan echt een beetje een windje doorkomt, zeker voor Oude Schild waar al de mensen op de dijk staan.
1: Ja,
2: en ze komen daar echt volle bak voorbij. Dat is natuurlijk wel genieten.
1: Dan. Ja, dat is inderdaad genieten. Want je kan inderdaad overal kan je kijken.
2: Ja, dat is mooi. Ja,
1: dat is mooi van het rondje.
2: Er zijn mensen die komen aan de kilometer. En die fietsen het eiland mee rond met de ronde.
1: Nou, inderdaad, zo. Dat is afdeling, hoe noem je dat? Zadelpijn.nl.
2: Ja,
1: dankjewel. Dus het kan nog steeds alle kanten op.
2: Ja, maar redelijkerwijs ziet het er goed uit.
1: Oké, en wat je daarnet al zei over je zaagplaat. Het is gewoon, laten we er een lovely day van maken. En doe gewoon lekker je rondje.
2: Weet jongens, als je gezond bent en je kan dit meemaken, dan is dat fantastisch. En we doen het echt wel voor de wedstrijd, een aantal mensen.
1: Ja.
2: Maar het is gewoon een groot avontuur. En je maakt herinneringen met vrienden, met familie. En daar doen we het voor met elkaar.
1: En zo is het. Was het weerbericht voor zaterdag.
2: Ja.
3: Heb je gezien wat vandaag het is? Vandaag.
4: Dinsdag wat anders.
3: Ja, precies. En dus morgen komt Zaagmans langs.
4: Zaagmans?
3: Zaagmans om het midden van de week.

0: Ja, je kan van Mark Knopfler zeggen wat je wil, maar die stopt niet en die heeft geen single hand. Maar dit is een single-handed sailor. Ja. Ja, die heb je ook. Iemand met één hand en die zeilt gewoon ook de wereld rond het zouden. Goed, we gaan weer even terug naar Roel Zwijnenburg, de wedstrijdleider van de ronde om Texel. De 47e ronde van Texel. En ik zei het aan het begin van de uitzending, ik moet het even nagaan of ik het goed heb. Maar ik heb het goed. Het is de 47e.
1: 47e alweer, ja.
0: Ja, dat wil nu al.
1: Het is echt een monument. In Nederland, we zijn echt by far het grootste zeilevenement van Nederland.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat we bij heel veel mensen de meeste indrukken achterlaten. Want het gaat niet alleen om de uitslag. Het gaat ook inderdaad ook wat ik zei om de herinneringen en wat je meemaakt in zo'n ronde.
0: Ja, ja precies. En zijn er nog... goed, je had het net over die vrijwilligers. Dat zijn er echt heel veel, hè?
1: Ja.
0: Heb je het dan over 100? Heb je er over 200? Heb je er over 30? Waar moet ik aan denken?
1: Laten we gewoon even... Niet zozeer over de aantallen, hè? Want dan doe je actie niet op als vergeet je dadelijk een groepje. Maar het begint in de voorbereiding. Het strand moet... glad gemaakt worden. Want daar moeten mensen overheen, daar moeten containers komen te staan, daar moeten toiletten komen te staan, daar moeten de katamarans mee het strand op, alle surfkarretjes, alles moet daar gebeuren. Het zijn de jongens van transport en logistiek. En dat is een vaste groep. Ja, ik roep nu wat en dan zeggen ze dadelijk nee, het zijn er veel meer of veel minder, maar van een man of 10 tot 15 en vrouwen die het al jaren met elkaar regelen. Verkeersbegeleiding, dat de parkeerplaats niet vol loopt, dat de mensen de fietsers aan de kant gaan op de strandopgangen, want als die tractoren heen en weer rijden, dat moet veilig zijn. Ja, die doen dat fantastisch met elkaar al jaren. Het zijn allemaal Tesselaren.
0: Ja.
1: Allemaal Tessel, wat ben je
0: Tesselaars.
1: Dan? Ben je Tesselaars? Dan ben je Tesselaars.
0: Ja, Tesselaars.
1: Dus dat zijn het allemaal. En... Dus laten we daar beginnen. Nou, dan heb je een hele grote crew die aan het opbouwen is. Dat is rondom het team van Paal 17, zeg maar. Waar Weefs ook een onderdeel van is. Het muziekfestival drie
0: dagen. Ja, dat is er ook nog. Ja.
1: Ja, we hebben gewoon drie dagen feest op het strand. Dus dat is fantastisch. En als we aan onze kant gaan kijken, dan heb ik ongeveer een team van 20 man die alleen maar bezig zijn met de wedstrijd. Dus de aanmeldingen zorgen dat het ook juridisch klopt. We zijn het grootste Nederlands kampioenschap wat er is met aantallen deelnemers. We hebben veiligheid en een heel groot team. Dus die zorgen voor de communicatie. We hebben gewoon echt een centrale post. Zoals je het ook bij de brandweer en de politie hebt. Hè, die alle meldingen afvangt. We hebben van defensiehulp. We hebben hulp van de kustwacht. We hebben hulp van Rijkswaterstaat. We hebben hulp van mariniers. We hebben 4x4 op het strand rijden. We hebben zweefvliegtuigen in de lucht. We hebben mensen op de uitkijk op de vuurtoren. Ik kan al even doorgaan, maar ja, als je dat op gaat tellen... En zonder gaat het ook gewoon niet.
0: Nee, ik denk dat je het ook heel mooi beschrijft. Het is inderdaad een hele grote groep die gewoon vrijwillig gewoon meedoet. Kijk, vroeger zat ik dus op de reddingboot bij de KNRM hier.
1: Vergeet
0: en dan, ik. En dan was het... die vergeet je niet, wel vallen dan weer onder de kustwacht. Maar goed, dat was gewoon gaaf. En je helpt gewoon mee, omdat het ook gaaf is om mee te helpen.
1: Ja.
0: Dus het is niet eens, het doet niet eens zeer. Je bent gewoon geïnspireerd om gewoon samen met elkaar dat heel mooi neer te zetten.
1: Echt fantastisch als je dan ziet dat deelnemers lachen van het water afkomen. En het gaat niet altijd goed. Soms is het spannend. Ja. Moet je reddingen doen als dat dan goed gaat. En dat gaat goed met elkaar. Het is natuurlijk fantastisch als je rondom zo'n eiland vaart en er gaat wat kapot en je strand ergens. Dan krijg je bij ons letterlijk een gele kaart.
0: Ja.
1: En als je daarmee hier op het strand komt, een familielid, die krijgt voorrang op transport. Dan gaat je trailer worden gebracht, er rijden busjes.
0: Ja,
1: het is gewoon... Mensen onderschatten het wel eens, hè, want dan zeggen ze, joh, er staat vandaag geen wind, kunnen we niet zondag varen. Of er staat op vrijdag wind, kunnen we niet op vrijdag varen.
0: Ja.
1: Ja, die begrijpen niet hoeveel tijd en energie erin zit, los van vergunningen.
0: Ja.
1: Maar ja, het is wel een geoliede machine, zeg maar.
0: Dat is mooi. En dan mag jij de wedstrijdleider zijn.
1: Ja, daar mag ik de praatpaal van zijn, zeg ik altijd, waar het bij elkaar komt.
0: Ja, zeker. Nou ja, we waren er net al in de jaren 70. Ik blijf er even hangen als je het niet helder vindt. We doen gewoon Rod Stewart.
1: Kan ik in ieder geval meezingen?
0: Ja. We gaan samen meezingen. Je hoeft dat
1: niet te horen.
0: Dat doen we thuis niet aan, hoor. Maar wij gaan wel meezingen hier. Komt-ie. Ja, Sailing, Rod Stewart.

0: Ik doe dit nooit, dames en heren. Maar ik ga echt naar het volgende. Ja, ja, ja, inderdaad. Want we hebben nog wel even... Ja, ik ben best wel nieuwsgierig. We zitten hier in de studio en dan gaat het helemaal los daar op het water. Hoeveel mensen doen er mee?
1: We hebben nu al 550 mensen ingeschreven. Ik denk dat we weer kort naar... Ja, een beetje licht, een klein beetje natuurlijk aan wat de weersvoorspelling de komende dagen wordt. Maar ik denk dat we kort aan de 600 weer komen. En dan doen we het echt heel goed, vind ik, met elkaar. We hebben dan 330, 340 eenheden op het water. Hè? Dus katamarans, windsurfers, wingfoilers. 15 nationaliteiten. Hè? Het is niet een evenement dat je zegt, er komen een paar Belgen en een paar Duitsers meekijken. We hebben 15 nationaliteiten.
0: Ze komen overal vandaan. Want het is de grootste van de hele wereld.
1: Het is de grootste katrace nog steeds van de hele wereld. Kijk, de echte Tesla, zeg maar, die zegt ja vroeger. Ja, vroeger was het natuurlijk een heleboel anders. Maar we zijn qua wat betreft evenement, de omvang en de continuïteit erin zitten. Echt een van de grootste van Europa. Je hebt nog een surfevenement in Zuid-Frankrijk. Ja, dan is het achterland veel groter. Hè? Daar komen echt enorme aantallen mensen. Maar gewoon de sfeer hier en hoe we het hebben staan. En ook de groei die we doormaken weer. Dat is echt wel iets om trots op te zijn.
0: Dat is mooi. Dat is mooi. Nou, dan ja, rest mij niets anders dan je ontzettend te bedanken.
1: Is het al voorbij?
0: Ja, nou ja, je hoort aan de muziek wel een beetje treurig.
1: Oh, moet ik naar luisteren dan, of niet?
0: Ja, mag.
1: Een beetje treurig.
0: Dit. Ja, maar hij komt weer terug.
1: Deze is wel echt voor mijn tijd nog, want dit ken jij wel, deze muziek.
0: Ja, dit is gewoon een soort iets wat ze op Radio 2 doen aan het einde van het jaar. Daar heb ik hem vandaan. Ja,
1: wel een lekker deuntje. Het
0: is een lekker deuntje, toch? Ja, ja, best aardig. Roel, onwijs bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Fijn dat je ook in de uitzending, want je bent helemaal gewoon van de stand, helemaal van de stand hier naartoe gekomen.
1: Afstand is niet zo groot, maar dat is het voordeel. Als iedereen zijn werk goed doet, dan heb ik lekker even, de tijd om hier zitten praten.
0: Namens Radio Texel, onwijs veel succes.
1: Dank je
0: komende dagen. En sowieso zaterdag. En dan gaan wij gewoon jullie ondersteunen op de radio. Tenminste, we doen live verslag. En dan het blijft thuis ook luisteren. Want dan krijgt u alle weetjes die er te weten zijn. Maar nu al, tegen de 600 deelnemers. Ik vind het geweldig. Dus nogmaals. Dankjewel.
1: Fijne avond. Tot zaterdag.
0: Zeker. Tot zaterdag.

0: En ik moet alweer onderbreken. Het is toch verschrikkelijk, jongens.
1: Ja, ik weet het.
0: Dit zijn de Commodores. Sail On uit 1979. Ja, ik weet het. Maar ik ga het toch doen. Want in de studio, ja, dames en heren, daar zijn ze weer.
1: Jawel.
0: Daar zijn ze weer. Ja.
2: En daar zijn ze weer.
0: Remco hoort nu ook de muziek. Ja, je ziet niks.
2: Ja, ik ben weer. Hi.
0: Hey, we hebben nog precies 1 minuut 43 om eens even vooruit te kijken naar jullie uitzending.
3: Nou, en
0: fijn dat jullie er weer zijn. Want
2: nou,
0: dat
2: ja. Ja, was, was even stilte voor de storm eigenlijk.
3: Letterlijk
2: even
3: figuurlijk.
2: Deze week is het de week van de Ronde Tessel, waar we het natuurlijk uitgebreid over hebben gehad, deze uitzending.
0: Ja, klopt. Je hebt geluisterd.
2: Dus
0: dat
2: wij
0: was leuk hoor, dat je een keer luistert.
2: Ja, toch? Hallo, ik moet toch een beetje... Nu had ik er tijd voor, dus dan doe ik dat.
0: Is ook zo.
2: Maar nee, dus we dachten even een beetje warm draaien, dus dan moeten we eigenlijk wel even nu... Die zijn er zo lang natuurlijk of niets van ons laten weten. Dus vandaar.
3: Nee. Ja, oké. Er zijn net geen Amber Alerts uitgegaan. Dus
2: nou, precies dat. Ja,
0: ja dat wel. Ja. Ja, dat was wel inderdaad hele rescue teams van waar zijn die mannen van Brit te weten.
3: Nee, we waren gewoon. Maar, goed, als je had geluisterd naar je uitzending, dan had ik je mij natuurlijk kunnen horen, hè, met de zaagplaat. Dus,
0: zeker.
3: We waren er gewoon, hè?
0: Ik heb nog geluisterd.
3: Niet uit het oog, ook niet uit het hart.
0: Nee, zeker niet. Maar tof dat jullie er zijn. En we gaan er maar ongelooflijk van genieten of zoiets.
3: Nou, we hebben toch een hele top 5 voor klaas.
0: Ja, ik ga er niet naar vragen.
3: Nee, dat moet je ook gewoon doen. Maar echt,
0: ik stop ermee.
3: Je gaat hem ook niet raden.
2: Dit is echt... Ja.
3: Ik kan wel een hint geven.
2: Nee,
3: maar deze gaat hij niet weten.
2: Oh.
0: Serieus niet?
3: Ja, 1 hint.
0: Oké. Okay.
3: Waarom? Nou... Dat is de
2: enige hint. Ongelooflijk.
3: Dit is de hint.
0: Weet je wat het is? Het is gewoon afdeling. It starts with why. Het begint gewoon met het waarom. Als je dat eenmaal helder hebt, joh, dan kun je gewoon...
3: Ja, maar jij denkt helemaal... te diep. Jij denkt aan de zin van het leven.
4: Begin maar.
0: Oké, jongens, succes straks.
3: Dank je.
5: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
6: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
5: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens $2 miljard winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste 2 Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
5: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Ja, een hele goede avond. Het is weer woensdag 3 juni 2026 en je bent er weer bij 6 over 6, Breek de Week.
1: Ja, het zijn weer die malse mannen inderdaad, gezellig. Fijn dat je weer luistert. Ja, en we gaan jullie alvast een klein beetje inmasseren. Je hoorde het net al bij Rob Zaagmans, dat ging over de top 5. Het is altijd bijzonder, waar gaan we het over hebben deze week? Mijn tip was, waarom? En we kunnen nog een klein tipje van de sluier geven, Gio.
0: Nou, dat het een fruitige top 5 wordt.
1: Nou, waarover meer? Inderdaad, dat hoor je zo meteen.
0: Dat hoor je zo meteen. verder hebben we natuurlijk ook nog zo'n heerlijk random bradje.
1: Ja, nou, hij staat bijna klaar. Nog bijna eventjes op de juiste plek zetten, want anders wankelt hij zo hier. Dan liggen aan de vloerbedekking.
0: Ja, nou goed, dat is tijdelijk, hè?
1: Zo is dat, is dat. We gaan ongetwijfeld nog even vooruitblikken naar aanstaande zaterdag. En natuurlijk heerlijke verte pokoes hier voor jullie op de radio.
0: Breek de week. Het is weer

0: best even her. En Gavin DeGraw hoor je bij Radio Texel. Breek de week. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We zijn er weer van de partij. En ik moet eerlijk zeggen, het weer werkt ook niet mee.
1: Nee, het was de hele dag, was het gewoon goed. Er was, er was zon.
0: Nou, ik wou het zeggen. Het
1: was niet heel warm zoals de afgelopen dagen, maar er was zon. En nu ineens dachten ze, laten we gewoon weer even huilen.
0: Oh nee, toch niet. Met dat gevalletje, ja. Nou ja, wij zitten binnen. Misschien zit je ook lekker binnen of zit je in de auto. Het is allemaal één pot nat. Of één pot droog eigenlijk. En toegestaan. Ja, allemaal toegestaan. Lekker hier bij Breek de Week tot 7 uur nemen we je mee met de heerlijkste muziek. Ja, en ook in die top 5. Want iedereen zit hier natuurlijk in spanning. Vooral Rob die nu ook natuurlijk zit te twijfelen. Van, waar gaat het nou om? Hè? We hebben een tip gehad. Het was een fruitige top 5. En
1: waarom?
0: Ja, waarom? Nou ja, ik ga jullie niet langer in spanning houden. We gaan het namelijk hebben over de banaan. Ja, de banaan.
1: Wie kent hem niet?
0: Wie kent hem niet? Nee, dat is dat gele flippy daar in de fruitmand.
1: Ja.
0: Ja, en vandaar ook het woord waarom. Want waarom zijn de bananen krom? Dat zei ook een wijs man. Hè. En weet je het antwoord ook?
1: Nou, misschien komen we daar nog wel op terug.
0: Jongen, hebben we weer slim af. Hè? Ja, en hoezo komen we eigenlijk bij de banaan? Pak even een artikeltje erbij van onze grote vrienden van het Jeugdjournaal. Want je weet nooit. Een beetje live met Gio. Live met Gio vibes krijgen we hierbij.
1: Ook wat anders instarten, maar
0: dat is andere vibes. In het Franse museum Centre Pompidou. Dat is een mooie. Mens is een kunstwerk gestolen. Maar het gaat hier dus niet om een kunstwerk dat je zou verwachten, zoals een schilderij. Nee, het gaat om een banaan. De banaan die zat altijd met de duct tape tegen de muur geplakt. Dat is wel meerdere keren ook in het nieuws geweest. Nou, een bewaker van het museum die ontdekte in de ochtend dat dus de banaan weg was. En het museum heeft daarna ook eens een klacht ingediend. Nou, ook hebben ze een nieuwe banaan vastgeplakt, want zo kan dat tegenwoordig met kunst. Het kunstwerk is gemaakt door een Italiaanse kunstenaar. En hij staat er vooral onbekend om zeer opvallende werken te maken. Ze maakte die ooit ook een wc-pot van goud. Het is niet heel raar dat de banaan af en toe wordt gewisseld, want hij wordt om de 3 dagen gewoon vervangen. Vrij logisch, want een banaan wordt op een gegeven moment ook gewoon bruin.
1: Ja,
0: maar goed, nu was hij dus helemaal weg. om het nog even helemaal gekker te maken, bij eerdere tentoonstellingen is deze banaan ook wel eens een aantal keer opgegeten. Je zou denken, banaan opeten is niet heel raar. Nee, dat klopt, maar wel als het als kunst wordt tentoongesteld. Nou, nu is hij dus ook echt ontvreemd. Ik weet niet of er een soort van code in de banaan zit dat ze hem kunnen herkennen van dit is die banaan. Maar,
1: als we hem al sowieso om de 3 dagen vervangen, vind ik het sowieso een beetje waardeloze kunst.
0: We hebben het hier natuurlijk over, voor de mensen die echt denken, waar heb je het over? We hebben het letterlijk over een banaan op een muur vastgeplakt met duct tape.
1: Ja.
0: Als je denkt, hoe ziet dat eruit? Nou, zoek het even op het internet. Dus vandaar de top 5 helemaal gewijd aan onze grote vriend de banaan.
1: Met op nummer 5.
0: Op nummer 5. En het is echt heel mooi dat ik nu precies op dit moment, in de heat of the moment,
1: even bij onze
0: top 5. Dacht ik, nu heb ik hem. En nu niet. En nu is het gewoon weg. Het is gewoon weg. Ja, wat is dit nou weer? En dus, wat is dit nou weer? Nou, begin jij maar met deze. Want
1: ik wou dan zeggen.
0: Tenminste, ik heb hem denk ik al.
1: Oh.
0: Ik heb hem al. Ja, nou, helaas.
1: Nou. Brand los.
0: Het is dus zo. En dat zou je niet verbazen. Of juist wel. Dat is maar net of je het al doet. Je kan dus de schil van de banaan eten. Wist je namelijk dat je dus de schil van een banaan eet, dat de schil van een banaan eetbaar is en zelfs ook heel gezond? Nou, lezen we ook het volgende bananenweetje door, voordat we het over schillen eten gaan hebben. Daar gaan we je zo meteen even in meenemen. Maar de schil van een banaan die zit boordevol nuttige voedingsstoffen. Deze omvatten onder andere vitamines B6, B12, kalium, maar ook magnesium. En bovendien bevat de schil van een banaan, en daar gaan we een lastig woord uitspreken, maar phytochemicaliën. Nou, dat zijn antioxidanten die ook veel voorkomen in zogenaamde powerfoods. We zouden de schil van een banaan dus eigenlijk als een soort superfood kunnen beschouwen. Nou, een ander voordeel van het eten van de schil van de banaan is dat het een grote hoeveelheid vezels bevat. Nou, deze vezels zorgen er vooral voor dat je langer een vol gevoel hebt, waardoor je minder de behoefte hebt om te eten. Nou, dit kan bijdragen aan een gezonder eetpatroon en ook mogelijk gewichtsbeheersing. Nou, ik vind helemaal niks. Ik vind helemaal niks. Gat, die bananenschil. Dat je denkt, lekker even een lekker bananenschilletje. Nee. Zou je waarschijnlijk nog van die recepten krijgen, weet je wel? Dat je hem op de barbecue kan leggen of zo.
1: Nou, ik heb het volgens mij wel eens voorbij gekomen. Bananen, van die bananenplakjes, partjes eigenlijk. En dan met bananenschil. Maar...
0: Nou, mij niet gezien hoor.
1: Nee, wie wel gezien? Marco Bezzato met Ik leef niet meer voor jou.
2: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Pink, 2001. Get the party started. Mooi. De verkeerde.
1: Feestje ging even niet door.
0: Nee, dat hoorden we inderdaad. Ja. En daarvoor Marco Borsato. En we zijn weer met de top 5.
1: Ja, zeker. Over bananen. Die gele rakker, hè? Die gele... Lekkere... En dan heb ik niet over de goudgele rakker, want dat is wat anders. Die kan je in de kroeg krijgen.
0: Inderdaad.
1: Deze niet. Deze ligt in de fruitschaal. Ja, die andere goudgele rakker is ook overigens.
0: Ja, maar... daarom.
1: Nou ja, nummertje 4, Gio.
0: Ja.
1: Ik zeg, kom maar door.
0: Dat de bananenplant geen boom is.
1: Ja, dat zit hem ook een beetje in de naam, hè?
0: Ja.
1: Bananenplant.
0: Maar goed, ja, er zit altijd wel van die soort bomen, zeg maar. En dan, ja, dat het van die tros eraan.
1: Ja, en dan zou je toch denken, is het zo'n boompie? Nou, niet dus. Ja,
0: hoewel de bananenplant eruit ziet als een boom, is het eigenlijk een kruidachtige plant. Mm-hmm. De stam van de plant is eigenlijk een pseudostam, gevormd door overlappende bladeren.
1: Lijkt een beetje op schors, zeg maar dat is het dus niet. Het zijn dus gewoon eigenlijk in elkaar verlechtende bladeren.
0: Ja.
1: Die echt hard worden doordat dat het een langere tijd er zit. Best bijzonder eigenlijk.
0: Ik denk dat je hem moet zien als een soort uitvergrote asperge.
1: Ik weet niet of ik helemaal. Ik weet niet of ik jouw mening deel.
0: Nou,
1: moet ik heel eerlijk bekennen.
0: Niet, maar...
1: Ik denk persoonlijk dat het gewoon een bananenplant is.
0: Goed, wat jij wil.
1: Hey, you do you, hè?
0: You do you. Doen we dan.
1: Zijn we rebels?
0: Nou,
1: zijn we rebels?
0: Ja, doe maar wel.
1: Zullen we het gewoon doen?
0: Ja, doe maar wel.
1: Maar ik denk dat ik weet niet of mensen, als ze dit hebben gehoord, dat ze dan. Misschien zitten ze nog lekker banaantje te eten. En ik weet niet of ze dan.
0: Nou, ja, maar
1: misschien moeten we deze überhaupt helemaal niet vertellen. Want dit gaat mensen misschien wel.
0: Ja, maar het staat hier wel, dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken.
1: Jawel, maar goed, dat zeggen zij. Maar er zitten. Zal ik het maar gewoon doen dan? Zal ik gewoon. Oké. Nou, ik zou zeggen, mocht je nu banaan aan het eten zijn. Maak je dus geen zorgen, ga er wel even voor zitten.
0: Oh.
1: Want bananen zijn dus radioactief.
0: Oh jee.
1: Ja, bananen die omvatten en bevatten van nature een kleine hoeveelheid kalium-40. Nou, een radioactieve isotoop van kalium is dat. De hoeveelheid is echter zo minimaal dat het geen gevaar oplevert voor de gezondheid. Nou... Oh, dan kan je gewoon lekker blijven bewegen.
0: Nou, dat scheelt.
1: Niks aan de hand, gewoon lekker die bananen eten. Haal wel de schil eraf, of niet als je het lekker vindt. Want dat kan je blijkbaar ook eten.
0: En dan live vanuit het date uit het dorp. Moves Like Jack en Maroon 5.
1: Toppen die mic.
0: Kijk de week.

0: forsaken me.
1: Katie Tunstall en Black Horse en The Cherry Tree. En daarvan hoorde je, ik leef niet meer voor jou. Nee, sorry dat je geleden hoor. Pink at the party started. Heerlijke Radio Tunstall, breek de week. En dit is de moment, dit is de moment. Je weet hoe laat het is.
2: Het is half stipt eigenlijk. En je moest even kijken of het wel zo was.
1: Oké.
2: Ja, je gelooft het niet. Okay, maar het is echt zo. En dat betekent natuurlijk maar één. Is het op de helft van de uitzending. Is het ook op de helft van de werkweek. Ik moet wel even feitelijk correct zeggen.
1: Nee, 100%, 100%, 100%.
2: En dat betekent maar één ding. Het random rad.
1: Een lekker sweepertje geven.
2: Ja. Heerlijk. En wat houdt het random rad in?
1: Nou, we gaan zo ten eerste lekker even genieten van dat heerlijke rad hier in de studio. Er staan alle letters van het alfabet op. Daar geven we zo een sweeper aan. En het lot bepaalt. Straks eindigt het stokje op een van de letters. En dat wordt de beginletter van de artiest of van het liedje. Maar er is nog iets anders.
2: Er is nog een 27e vakje met daarop de Joker. En niet die vanuit de Batman. Maar als die daarop landt, dan mogen wij een willekeurig iemand bellen. Of dan bellen wij iemand en dat is een willekeurig persoon. En die mag dan ons een letter toespelen. Het is nog nooit gebeurd, maar wie weet, het kan gebeuren.
1: The moment can be there. Ja, zo simpel is het. Ja, ik ga even een stapje.
2: Ga er klaar voor staan.
1: Ik ga een stapje achteruit. Want ik heb mijn arpies al een tijdje opgewarmd, wil je weten.
2: Ik wou net zeggen, we zijn er een paar weken uit geweest. Maar het moment is hier. Ben je er klaar voor?
1: Hou me niet langer in spanning, joh. Ik ga ervoor. 3, 2, 1, hoppatee!
2: Die was flink.
1: Nou, eens even kijken. Ik ben wel daarna een tijdje benieuwd,
2: hoor. Je bent wel een beetje benijd.
1: Nou.
2: Oeh.
1: Oh, zo.
2: Oh, het is de letter M.
1: Lekker van een bepaald merk.
2: Een banaan.
1: Een banaan. De letter M. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit. De plaat van het Rennenbrad heeft zich in onze afspeellijst een plekje gegund.
2: En niet zomaar eentje. Het is namelijk eentje waarmee de titel en de artiest beginnen met de letter.
1: Dat is echt dubbelop.
2: Dus,
1: en ook nog eens, back to the 80s.
2: Een beetje zo'n bananensplit.
1: Het is een bananensplit, letterlijk. Ja. De M is ook een beetje zo'n split. Zo. Zo,
2: ja, zo'n beetje zo'n... Nou, eigenlijk, als het dan nog een stokje tussen die M, de hoofdletter M zou doen, dan heb je een soort banaan die dan gepeld is. Snap je? Zie je wat ik bedoel?
1: Hey.
2: We gaan luisteren naar Maniac uit 1983.
1: Heerlijk.
2: Michael Sambello. Ben je er klaar voor?
1: Ik zeg, oké, let's go.
3: Een beetje wat bananen.
2: Nee, ik heb maar... Oké, stop.
1: Nee.
2: Ik was te snel. Nee. Ik was gewoon te snel. We moeten dit even opnieuw doen. Jongens, we moeten
1: dit is niet gebeurd.
2: Dit is niet gebeurd. Daar komt nu muziek in, want zo.
1: Dit is niet gebeurd.
2: Dit is zo jammer en zo zonde.
1: Wat misschien moet je het even testen.
2: Ik heb het getest, maar dan was ik nu zo...
1: En daarom zijn we ook lokale radio, hè? Ja. Dit zou natuurlijk bij de betaalde radiozenders net ook gebeuren. Dat snap je wel, hè?
2: Nee. Maar goed, daarvoor...
1: Dit was het radiomoment van de eeuw.
2: Het komt er nog steeds... Het kan nog gebeuren.
1: Ja, maar ja, voor de echte kenners, die weten al wat er gaat komen.
2: Nee, helemaal niet.
1: Vooruit dan maar.
2: Maniac van Michael Sambello, hier bij Radio Texel.
4: Dit is de plaat van het Random Rad.
3: En weet je wat bananen eigenlijk betekenen, joh? Ja, en... Bavianen. Voer. Jij bent bavianen voer. Lijk ik op een banaan? Ja, een beetje. Ik dacht het van niet, meneer. Ja.

0: Ja, het is nog steeds Radio Texel waar je luistert met Break the Beek. En Somber met zijn nieuwe nummer Homewrecker. De gozer is nog maar 20 jaar oud en zo. Nu al zo'n flinke hit te pakken.
1: 20 lentes jong. En dan nu zo'n vibe. Maar goed, wat een maniac, hè?
0: Trek me de bek niet open van Michael Jackson natuurlijk. Die was natuurlijk nog veel jonger.
1: Dat is waar. Maar die kon natuurlijk een beetje omhoog komen door zijn broers.
0: Door zijn broers. Ja, oké. Okay. Maar goed, hij had natuurlijk op die leeftijd natuurlijk.
1: Ja, 100 punten, 100 punten, 100 punten. Je moet niet aan me zitten, 100 punten.
0: Goed, ja, de Rondom Texel.
1: Rondom Texel, inderdaad. Aanstaande zaterdag is het zover. We hebben zojuist te horen gekregen en ik weet niet of dat binnen de muren moet blijven, maar volgens mij niet. Weet ik niet.
0: Ik weet het niet, maar dat
1: in ieder geval, het ging over de tijd van de skippersmeeting en dat is later dan verwacht, laat ik het zo zeggen.
0: Maar dat is alleen maar voordelig voor ons.
1: Nou, dat uitslaat. Inderdaad. Inderdaad, aanstaande zaterdag gaan wij ons weer volledig inzetten. En natuurlijk niet wij als Radio Texel alleen, maar dan heb ik het puur even over de verslaggeving. Hè. We hebben het net al bij de Zagma Show gehoord dat er veel mensen aanwezig zijn die die hun vrijwillige taken daar inzetten. Dus waarvoor dank. Ja, voor de verslaggeving inderdaad zijn wij aanwezig op eigenlijk bijna alle locaties waar je maar kan zijn. We hebben ook inderdaad iemand die gewoon helemaal meerijdt. Hoe fijn is dat?
0: Ja.
1: Dat is echt helemaal super hoe wij dat met z'n allen altijd weer doen.
0: Over het Marsdiep heen.
1: Ja, die gaat gewoon zo. Die zwembandjes onder zijn wielen, weet je wel. En dan,
0: amfibievoertuig.
1: Ja, nee, jij zit in de studio, hè?
0: Lekker met Rob inderdaad. Net zoals de afgelopen 2 jaar, als ik het even goed heb uit mijn hoofd. Ja, de afgelopen 2 jaar.
1: Volgens mij wel.
0: Hebben Rob en ik in de studio gezeten. Nou, dan moet het deze derde keer, hè? Want 3 keer is scheepsrecht.
1: Ja.
0: Dat is katamaransrecht.
1: Katamaran.
0: Dan moet het natuurlijk ook gewoon wel weer goed komen. We hebben er zin in. En als we inderdaad wat lager te mogen beginnen, dan zou het ochtendhumeur ook wat minder zichtbaar zijn.
1: Ja, nou weet je, we hebben de mensen, ik zal wat mensen opnoemen die zaterdag met ons wat
0: gaan doen. Ja, dat is gek.
1: We hebben Joris Lamens, die is verslaggeving bij de start-finish, paal 17, maar ook de vliegende keeper rond het eiland, hè, dus door middel van dus de 4x4. Dat doet hij samen met Wilfried Klaassen, die zijn dus voornamelijk als, dat vind ik ook bij de start, maar ook bij het eind inderdaad, dan kunnen zij echt meerijden met die top, die koplopers, dat is wel hartstikke leuk. We hebben nog Veerle Kalk, die is samen met Alex de Haan de verslaggever te water, vaak met de producer of een andere snelle boot die er zijn. Mike Brouwer, ja, die zou bij de vuurtoren zijn, maar we hebben helaas iemand die niet kan. Dus ik heb begrepen dat Mike naar Oudeschool gaat, naar het havenkantoor. Dus dames, heren, als je een handtekening wil, ga nu naar hem. Nee hoor, arme Mike, daar gaan we hem straks
0: even laten. Ja, we weten niet hoe, ik weet nog niet hoe het is afgelopen.
1: Nee, maar ik zeg alleen maar dat je handtekening kan vragen als BN'er.
0: Ja, precies.
1: BT'er, bekende Tesselaar. Nou, in ieder geval, dus Mike gaat dus in plaats van de vuurtoren gaat hij naar het havenkantoor en naar de vuurtoren gaat onze grote vriend Aad van Gils, man op de show natuurlijk.
0: Ja, gaat wel voor opzoeken. Ja.
1: Ik zit bij de wc-boei, op de wc-boei bijna. Erik Huterink is ondersteuning bij Oude Schild en we hebben natuurlijk heel veel mensen bij de techniek zoals Frank, Aad Blauw, Rob van Leeuwen. En niet te vergeten, Paul natuurlijk die ons daarbij helpt bij de technische ondersteuning en uiteraard Ina en Jeroen bij de voorbereidingen. Nou, en dat is eigenlijk een handjevol mensen die alleen maar de verslaggeving wat doen. Kun je nagaan?
0: Ja, ik zit hier namelijk ook niet alleen met Rob in de studio. We hebben natuurlijk ook nog het gezelschap van Jerome from Hattem.
1: Inderdaad.
0: The one and only.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, dus dat aankomende zaterdag. Dus tune alvast in, rond een uur of 7 of 8. Het kan er nog even omspannen.
1: Inderdaad.
0: Ja. Maar ga maar van die tijden uit en anders dus sowieso rond de klok van 10. Want dan ziet het ernaar uit dat we ongeveer gaan starten waarschijnlijk. Of
1: en het misschien zou wel eerder kunnen. In ieder geval, het is een vrij late start ten opzichte van voorgaande jaren, wat ik mij zo een beetje herinner. En dus op alle locaties rondom het eiland en op het water zijn we er gewoon lekker bij. Heel goed.
0: En ook natuurlijk te horen. Goed. Verder hebben wij nog een top 5 af te maken over leuke weetjes.
1: Over de banaan.
0: Over de banaan.
1: De banaan.
0: Ja, met op nummer 2. Er zijn meer dan 1000 soorten bananen. Dat is flink.
1: Ja, en je zou zeggen, ze zijn allemaal krom.
0: Nou.
1: Of allemaal geel. Maar is dat zo?
0: Is dat zo?
1: Ik
0: ga je het meenemen. Want de meeste mensen die zijn natuurlijk bekend met Cavendish. Dan moet ik het... Cavendish? banaan? Ja, Cavendish banaan.
1: Cavendish.
0: Cavendish? Of ja, het staat er niet op zijn Engels. Ja. Ja.
1: Ik zou we laten gewoon Lux noemen Cavendish.
0: Cavendish. Banana.
2: Dat klinkt weer zo stom.
1: Geef het gewoon eventjes een lekker naampje.
0: Een lekker naampje. Maar er zijn meer dan 300 verschillende soorten bananen die over de hele wereld groeien. Ze variëren in kleur, vorm, smaak. Van zoetig tot hartig. Van bitter tot zoet.
1: Nou ja, ik denk dat de meeste mensen het verschil in de banaan zien. Van zeg maar de banaan die je kan eten. Dus de handbanaan uit het fuzzy. En de bakbananen. Want die bananen zijn dus echt niet te nassen. Die moet je gewoon ook echt opbakken.
0: Bakken.
1: Lekker gebakken banaan trouwens. Lekker man.
0: Gebakken banaan inderdaad.
1: Gebakken banaan. Lekker van de Chinees. Lekker man.
0: Dat klinkt lekker. Weet je wat ook lekker klinkt?
1: Een lekkere pokoe, of niet?
0: Oh. Ja, zo'n lekkere pokoe. Het is echt zo'n klassiek.
1: Dit is een OG'tje hoor, dit. De Zero's hoor, dit.
0: Met een
1: Tens. Tens of Tens.
0: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk wel de Tens. Volgens mij 2011 ongeveer.
1: Ah, William inderdaad.
0: En Eva Simons.
1: Met This is Love. If you

0: uitverkochte zalen. Volgens mij waren het iets van 10 avonden dat hij in de Ziggo Dome stond. Nee, Johan Cruijff Arena, excuus. Harry Styles.
1: Nou, heb ik nou ook niet goed, heb ik goed begrepen dat Harry Styles ook...
0: dat het juist ook...
1: Nee, ik hoop dat de mensen hier eens denken dat wij dat hier lopen te verkondigen. Nee, dat juist ook heel veel tickets gewoon ineens op ticketswap stonden. Van, dit doe ik er niet meer heen. Ja, maar ze dachten dat het... Tenminste, kan ik me verwarren met een andere artiest. Maar ik had dacht ik gelezen.
0: Oh, misschien zijn we... Ja, ik dacht dat het echt allemaal uitverkocht was.
1: Ja, maar dat mensen dachten dat hij namelijk... Omdat hij maar iets van 5 steden deed of zo. Dachten ze, we moeten er heen. Dan denk ik, het allemaal mee te vallen. En nou, dachten mensen,
0: Ja, ik dacht ook al, waarom is hij zo 2 weken lang aan het optreden? Ja, dat maar dus dat komt dus omdat hij in maar een paar steden...
1: Precies.
0: Goed. De nummer 1.
1: Ja, de nummer 1. De nummer 1.
0: Van de top 2. 5?
1: Ja, toch 5.
0: Met weekjes of bananen.
1: Ja, nou ja, het is dus zo. Hou je vast. Riempje vast. Dit is schrik van de eeuw. Bananen zijn eigenlijk bessen.
0: Nee.
1: Ja, gewoon ja. Hoewel we ze vaak als een fruitsoort beschouwen, zijn bananen botanisch gezien bessen. Nou, in de botanische wereld worden bessen gedefinieerd als vruchten die afkomstig zijn van bloeiende planten met meerdere eierstokken en die hun zaden intern bevatten. Nou, de kleine zwarte puntjes in de alom bekende Cavendish banaan zullen geen plant voorbrengen als je ze plant. Jammer. Echter, wilde bananensoorten die bevatten wel grotere zaden in hun vruchtvlees. En op dezelfde wijze kunnen pompoenen, meloenen, tomaten en komkommers als bessen worden beschouwd. Nou.
0: Dus tomaten zijn ook bessen.
1: Ah, maar ik heb wel zo, als je naar 5 Minute Crafts kijkt.
0: Oh, ja, ja,
1: ja. Ja, dan zie je ze allemaal van die mensen. Oh, probleem. Ik heb geen bananenplant. Nou ja, dan zie je ze vervolgens dus gewoon zo'n bananenplant pakken. Dat is een tomatenplant pakken.
0: Dat is een hele makkelijke oplossing. Ja, nee, ik heb geen bananenplant, ik pak even...
1: Zelf 5 Minute Craft oprecht kunnen doen.
0: Ja. Ja.
1: Nee, dan zie je ze zo'n tomaat door de helft snijden en dan...
0: Put your tomato into some water.
1: En dan zie je ze in water en dan komt er eens een hele plant uit binnen 2 dagen. Dat je denkt, ja, nee, tuurlijk. Het is gewoon lekker een beetje om jouw gevoel te strelen dat het goed voelt. Dan ga je het zelf proberen en dan is het... Ah, poek, mijn hart, want het werkt niet. Nou,
0: en om dan nog even de uitzending af te sluiten, want waarom zijn die bananen eigenlijk krom? Hè?
1: Ik weet het wel.
0: Nou, vertel.
1: Want als ze rechtop staan, dan vallen ze om.
0: Nee, het gaat namelijk over het groeiproces waarbij de zwaartekracht, waarbij het groeit tegen de zwaartekracht in.
1: Klopt, richting de zon.
0: Ja, en in het geval van de bananen begint het proces wanneer de vruchten zich ontwikkelen aan de onderkant van de bananenplant, die de zwaartekracht voelt en naar beneden groeit. Naarmate de vrucht zich verder ontwikkelt, begint het echte tegen de zwaartekracht in te groeien in opwaartse richting. En deze groei vindt plaats door een hormoon dat auxine wordt genoemd.
1: Okay.
0: En dat dan de groei van de cellen in de bananen bevordert. Dus,
1: cool
0: dat je het even weet. Nou, dat was het dan weer, hè?
1: Ik denk dat mensen nog nooit zoveel informatie hebben gehad over die groene, soms groene, maar vooral gele rakker in de fruitmand. De banaan. Dank voor het luisteren.
0: Inderdaad, luister dus zaterdag ook in de ochtend naar de ronde om Texel. Dit was Breek de Week voor deze week.
1: Tot volgende week.
0: Bananarama.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: deze openbare en bijzondere raadsvergadering. En ik heet iedereen van harte welkom, raadsleden, publiek, kijkers thuis. Van harte welkom bij deze bijzondere avond die in het teken staat van de voordracht en benoeming van het nieuwe college. En daarmee de toelating van nieuwe raadsleden en ook het afscheid van het oude college. Ik kijk de raad rond en vraag of er mededelingen zijn. Die zijn er niet. En dan gaan we naar de vaststelling van de agenda. U heeft een conceptagenda ontvangen. Kunt u die vaststellen zoals die voor ligt? Dat is het geval. En is bij deze gebeurd. En daarmee gaan we naar de voordracht en de benoeming van de wethouders Kooijman, Ran en Woertman. Dat is een initiatiefvoorstel van Hart voor Texel, de VVD en Texels Belang. En ik kijk wie van deze partijen. Ik zie meneer Polderman. U gaat het initiatiefvoorstel toelichten. Dat doen we vanaf dat spreekgestoelte. De hele avond gebruiken we dat spreekgestoelte. Tot dat moment, we gaan ervan uit dat we daar vanavond ook komen, dat we afscheid gaan nemen van het oude college. Dan pakken we die. Het woord is aan meneer Polderman. U heeft het woord.
1: Zo, dank u voorzitter. Namens de coalitie van Hart voor Texel, VVD Texel en Texels Belang draag ik met trots drie kandidaat-wethouders voor die vandaag ter benoeming liggen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze kandidaten beschikken over de kennis, ervaring en betrokkenheid die nodig zijn om de komende 4 jaar voor Texel aan de slag te gaan. Samen vormen zij een sterk team dat uitvoering kan geven aan de ambities uit ons coalitieakkoord Realistisch Vooruit. We hebben er alle vertrouwen in dat zij zich met volle inzet zullen inzetten voor onze inwoners, onze ondernemers, verenigingen en voor Texel als geheel. Daarom verzoeken wij de Raad in te stemmen met de benoeming van deze drie kandidaat-wethouders. Dank u wel.
0: Dank u wel. Dan mag u weer op uw stoel plaatsnemen. Ik kijk rond. Ja, dan ga ik naar de voorzitter van de commissie Stem- en Geloofsbrieven. Dat is mevrouw Van der Werf. U heeft met uw commissie de geloofsbrieven van de kandidaten onderzocht. En wij zijn zeer benieuwd wat de uitslag is. Mevrouw Van der Werf.
2: Nou, dat wordt spannend. Voorzitter, leden van de Raad. Gisteren 2 juni 2026 is de commissie voor de geloofsbrieven om 19 uur bij elkaar geweest. De commissie bestond uit de heer Vonk, de heer Mokveld en mijzelf, met ondersteuning van de griffie door mevrouw de Porto. We hebben gezamenlijk de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen wethouders zorgvuldig bekeken. Dankzij het goede en zorgvuldige voorwerk van de griffie verliep het vlot en overzichtelijk. Ik kan u mededelen dat wij geen bijzonderheden hebben aangetroffen. De geloofsbrieven van de nieuw te benoemen wethouders zijn volledig in orde bevonden. Wij hebben dan ook kunnen vaststellen dat aan alle voorwaarden voor benoeming is voldaan. Het is dan ook een logische en zorgvuldige voordracht aan deze raad. Daarmee is de weg vrij voor de beëindiging van de nieuwe wethouders. We adviseren u om de geloofsbrieven goed te keuren. Tot slot wil ik de leden van de commissie en de griffie hartelijk danken voor hun inzet en zorgvuldige samenwerking. Dank u.
0: En wij danken u ook voor het werk dat u gedaan heeft en voor de toelichting daarop. Dank. Dan stel ik voor dat we overgaan tot het stemmen. Waarbij wij hebben bedacht om er om één stembriefje aan u te geven waarop de drie namen staan. En een mogelijkheid om een naam toe te voegen. Dat staat de gemeentewet toe. Dus u mag ook nog zomaar iemand anders invullen. Ik zou het u niet aanraden, maar het mag. Als u dat niet wil, dan moeten we per persoon apart. Dus u stemt uiteraard over de drie personen apart. Maar we kunnen dat ook één voor één doen. Dan duurt de procedure iets langer. De vraag aan de raad is of u kunt instemmen met één stembriefje voor de drie personen in één keer. Ja, dat is het geval. Dan gaan we de stembriefjes uitdelen. En misschien ten overvloede, op het stembriefje staat de naam en daarachter voor en tegen. Als u voor bent, kruist u het bolletje voor aan. En als u tegen de benoeming bent, kruist u het bolletje tegen aan. Makkelijker dan dit konden we het niet maken, maar ik licht het toch nog even toe.

0: is Radio Texel.
1: Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de voorzitter van de Stem- en Geloofsbrievencommissie. Mevrouw van der Werf.
2: Dank u, voorzitter. We hebben met alle stembriefjes hebben we geteld. En de uitkomst is de heer Kooijman die heeft 10 stemmen voor. De heer Ram heeft 14 stemmen voor. En mevrouw Woertman heeft 15 stemmen voor.
1: Ja, dan zijn ze allemaal aangenomen. En dat betekent dat we kunnen overgaan tot... Dat betekent dat wij dan kunnen gaan beëdigen. En dan nodig ik de benoemde wethouders uit om naar het midden te komen. Alle drie aangegeven de belofte te willen afleggen. Ik wil u allen te gaan, voor zover dat gaat, vragen om te gaan staan. U heeft alle drie aangegeven de belofte te willen afleggen. Ik ga die zo meteen voorlezen. De griffier roept u dan op alfabetische volgorde naar voren, achternaam. En dan mag u in de microfoon zeggen dat verklaar en beloof ik. Zullen we het zo gaan doen? Oké. Okay. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
3: De heer Kooijman.
4: Dat is verklaard en beloofd.
3: De heer Ran.
5: Dat verklaar en beloof ik.
3: Mevrouw Woertman.
6: Dat verklaar en beloof ik.
1: Dan mag ik u van harte feliciteren, alle drie. En u krijgt applaus. Gefeliciteerd. En heel veel succes. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En jullie krijgen bloemen, natuurlijk. Zit er verschil tussen of mag ik gewoon een bos pakken? Welk vinden jullie mooi?
7: Alsjeblieft.
8: Alsjeblieft.
1: En voor jou ook. Van harte gefeliciteerd nogmaals. En dan mogen jullie naast mij plaatsnemen.

0: Goed.
1: Nou, heropen ik de vergadering. En dan wil ik eigenlijk iedereen die iets wil zeggen in de gelegenheid, tot het nieuwe college in de gelegenheid stellen om dat te doen. Daarvoor kijk ik eerst de gemeenteraad rond of er behoefte is. Ja. Meneer Bakker. Mevrouw Visser. Mevrouw van der Werf. Meneer Polderman. Meneer Bakker, u mag als eerste naar het spreekgestoelte. U heeft het woord.
2: Dank, voorzitter. Hier hoor je wat formeler te praten, maar ik doe het toch wat informeler. Beste Nick, beste wethouder Ran. Klinkt toch lekker, denk ik zo. Vandaag markeert het einde, maar ook het begin van een tijdperk. Na 12 jaar maak je de prachtige stap naar het wethouderschap. Het is een dik verdiende stap. Eentje die je op het lijf geschreven is. Sinds dat wij elkaar zo'n 5 jaar geleden beter hebben leren kennen, weet ik niet beter dan dat je handen kriebelen om dat wethouderschap aan te pakken. Je bent een verbinder met veel kennis van het eiland en de gemeente. Je bent aanspreekbaar, scherp, constructief en realistisch. En daar gaat Texel nu nog meer van profiteren. In de vorige periode was je als fractievoorzitter onze vraagbaak. Ons geweten en de politieke verbinden naar andere partijen. Je bent dan wel niet helemaal weg, maar toch gaan wij dat zeker missen. Nick, namens de fractie, de steunfractie, het bestuur en de partij, heel veel succes en plezier in je nieuwe rol als wethouder. We zijn er trots op dat we plaatsnemen in een coalitie met jou als wethouder.
1: Dank u wel. Mevrouw Visser.

0: Doe het voor het eerst. Geachte college, beste wethouders. Ik wil jullie namens de Partij van de Arbeid Protessel ontzettend feliciteren met jullie nieuwe taak en ambt. Ik wil jullie ook heel veel succes wensen. Vanuit de Bijbel wordt er gesproken over 7 vette en 7 magere jaren. Wij als Partij van de Arbeid Protessel kijken terug op vette jaren. Maar wij gaan ervan uit dat we de komende 4 jaar zeker geen magere jaren voor ons hebben liggen. En ik neem aan dat jullie daar ook voor zullen zorgen. Ik vind het fijn dat jullie zo enthousiast beginnen. En ik maak daaruit op dat het helemaal goed komt. Heel hartelijk gefeliciteerd.
1: Dank u wel. Mevrouw van der Werf.

0: Vandaag woensdag 3 juni 2026 verwelkomen wij Mariska Woerdman als wethouder van Texels Belang voor ons eiland Texel. Een bijzonder moment, want hoewel zij nieuw is in de politiek, brengt zij veel ervaring op het gebied van marketing, organisatieontwikkeling en het verbinden van mensen. Daarnaast kent Mariska onze gemeenteorganisatie al van binnenuit door de opdrachten die zij eerder als interim adviseur voor de gemeente heeft uitgevoerd. Die kennis vormt een waardevolle basis voor haar nieuwe rol. We hebben Mariska leren kennen als een betrokken, toegankelijke en energieke persoonlijkheid. Met haar brede blik, professionele ervaring en frisse kijk op bestuurlijke vraagstukken is zij een mooie aanvulling op het college. Ook haar toetreding als vrouwelijke wethouder draagt zij bij aan een divers en sterk bestuur. Mariska, van harte gefeliciteerd met je benoeming. Wij wensen je heel veel succes, plezier en wijsheid toe en kijken uit naar een prettige samenwerking in het belang van Texel.
1: Dank u wel. Meneer Polderman.
2: Ja, dank u voorzitter. Beste wethouder Kooijman, beste Edo. Zojuist ben je officieel beëdigd als wethouder van Texel. Een bijzonder moment en wat ons betreft ook een heel logisch moment. Jij bent degene geweest die Hart voor Texel mede heeft opgebouwd tot de partij die we vandaag zijn. Met jouw kennis, ervaring en vermogen om mensen bij elkaar te brengen, heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes dat we samen hebben bereikt. 4 zetels, daar zijn we enorm trots op. Niet alleen omdat wij altijd hebben geloofd in onze partij en onze ideeën, maar vooral omdat we zoveel Texelaars dat vertrouwen ook hebben uitgesproken. Wie jou kent, weet hoe betrokken je bent bij Texel. Je kent het eiland, de mensen en de dossiers. Maar misschien nog belangrijker, je weet mensen met elkaar te verbinden. Een eigenschap die binnen Hart voor Texel van grote waarde is geweest en die als wethouder ongetwijfeld goed van pas zal komen. Namens Hart voor Texel willen we je bedanken voor alles wat je tot nu toe hebt gedaan en je vooral veel succes wensen voor de komende 4 jaar. Samen met onze coalitiepartners kijken we vol vertrouwen vooruit. Met het coalitieakkoord Realistisch Vooruit hebben we een mooie basis gelegd, maar nu begint het echte werk. Edo, we hebben alle vertrouwen in je. Geniet van dit moment. Veel succes en op naar 4 mooie jaren voor Texel.
1: Dank u wel. En dat was het denk ik vanuit de raad. En dan kijk ik de rest van de zaal in of er anderen zijn die nog iets willen zeggen. Ja. Ik heb. Dat gaan we regelen.

0: Goedenavond allemaal. Ook namens het bestuur van Texels Belang even een kort woordje. Beste Mariska en aanwezigen. Texels Belang neemt al 60 jaar verantwoordelijkheid in het bestuur van Texel. Sinds de oprichting van de kiesvereniging Texels Belang op 1 april 1966... hebben we slechts 4 keer niet aan het college deelgenomen. Hiermee is Texels Belang, weliswaar samen met andere partijen, sterk bepalend geweest in de ontwikkelingen op Texel. Ook nu mogen we weer deel uitmaken van het college. De keuzes die we de komende 4 jaar maken, bepalen voor een deel hoe Texel er in de toekomst uit gaat zien. Dit vraagt weer om een sterke wethouder. Kort nadat we je daarvoor gevraagd hadden, vertelde je dat je al snel een goed gevoel had bij het mogen invullen van deze functie voor Texels Belang. Na een aantal gesprekken met jou, het bestuur, de huidige wethouder en onze fractieleden is er unaniem wederzijds vertrouwen uitgesproken. Je was niet eerder politiek actief, maar we zijn ervan overtuigd dat je met je kennis van de gemeentelijke organisatie, ervaringen in het bedrijfsleven en je betrokkenheid bij de Texelse samenleving een waardevolle bijdrage gaat leveren aan het college. Als enige vrouw in het college verwachten wij dat jij ook in die zin van meerwaarde zult zijn. Door ontwikkelingen vanuit een andere invalshoek te benaderen en daardoor deze in een breder perspectief te kunnen plaatsen. Dit zal de besluitvorming ten goede komen. Tijdens de coalitieonderhandelingen heb je samen met Mariette hard gewerkt om een gedragen coalitieakkoord te komen, waar we de komende 4 jaar mee aan de slag kunnen. Namens Texels Belang wensen we je daarbij heel veel succes.
1: Dank u wel. Ja, en die staat morgen in het geschenkenregister vanaf nu. U kunt vanaf morgen zien wat het was. Ja. Zijn er anderen in de zaal? Niet. Oké. Dan gaan we verder met de agenda. Want zoals u is opgevallen hebben wij nu 2 lege zetels in onze gemeenteraad. En dat willen we liever niet. En dat betekent dat wij overgaan tot agendapunt 4. Dat gaat over de toelating van de nieuwe raadsleden, heren Schouwstra en Huisman. En ik geef opnieuw het woord aan mevrouw Van der Werf. Want zij heeft ook voor deze nieuw te benoemen raadsleden de geloofsbrieven bekeken met haar commissie. Dus ik geef u graag het woord, mevrouw Van der Werf.
2: Dank u, voorzitter. Voorzitter, leden van de raad. Gisteren 2 juni 2026 is de commissie voor de geloofsbrieven om 19 uur bijeen geweest. De commissie bestond uit de heer Vonk, de heer Mokveld en mijzelf, met mede-ondersteuning van de Griffie door mevrouw De Porto. We hebben gezamenlijk de geloofsbrief van de nieuw te benoemen raadsleden zorgvuldig bekeken. Dankzij het goede en zorgvuldige voorwerk van de Griffie verliep het vlot en overzichtelijk. Ik kan u mededelen dat wij geen bijzonderheden hebben aangetroffen. De geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden zijn volledig in orde bevonden. Wij hebben dan ook kunnen vaststellen dat aan alle voorwaarden voor benoeming is voldaan. Het is dan ook een logische en zorgvuldige voordracht aan deze raad. Daarmee is de weg vrij voor de beëdiging van de nieuwe raadsleden. Wij adviseren u om de geloofsbrieven goed te keuren. Tot slot wil ik de leden van de commissie en de Griffie hartelijk danken voor hun inzet en zorgvuldige samenwerking.
1: Ik dank u wel. En dat betekent dat beide heren beëdigd kunnen worden. En ik nodig ze dan ook uit in het midden van de zaal.

0: hou hem gewoon vast. Het gaat hetzelfde als net. Ik heb beide aangegeven de belofte te willen afleggen. Ik ga die voorlezen. Gevier roept u naar voren en u zegt in de microfoon: dat verklaar en beloof ik. Zo is het. Ik verklaar dat ik, om lid van de raad benoemd, tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
1: Ja,
2: dat verklaar en beloof ik.
1: Dischouster.
3: Dat verklaar en beloof ik.
0: Hartstikke goed. Van harte gefeliciteerd. Doe je best. Doe je best. Die doen we weg.

Ik heropen de vergadering en constateer dat we weer met z'n vijftienen zijn. Dat is een prettig gevoel. Van harte welkom, heren, en fijn dat we weer compleet zijn. Dezelfde vraag. Is er nog iemand die het woord wil nemen? Nee? Nee. We gaan aan het werk. Heel goed. En dat doen we dan met agenda punt 5. De fracties van Hart voor Texel, de VVD en Texel Belang hebben aangegeven graag het coalitieakkoord te willen aanbieden. Dat doen ze aan mij en daarmee aan de gehele raad, zodat we dat op 17 juni over 2 weken met elkaar kunnen bespreken. Zullen we dat in het midden doen? Ja, gaan we dat doen.

Het laatste, ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor alle werk. Dankjewel. En daarmee zie je aan de hele raad.

We delen zo meteen het akkoord. Het akkoord is in gedrukte vorm beschikbaar voor alle raadsleden. Uiteraard, dat zullen we straks ronddelen, uitdelen. Dan zijn we bij punt 6 op onze agenda. En dat is het afscheid nemen van het vertrekkende college, het oud-college inmiddels. En daarvoor ga ik naar het spreekgestoelte.

Goed. Ja, we nemen vandaag afscheid van... Ik zit nu precies tegen die standaard aan te kijken. Dus het oud-college is weg, maar ik wil ze nog wel even zien als het mag. Want vandaag nemen we afscheid van drie wethouders. En hoewel veranderingen in de politiek erbij horen, blijft zo'n moment bijzonder. Want de afgelopen jaren hebben jullie met veel energie, betrokkenheid en overtuiging ingezet voor ons eiland. Ieder op zijn of haar eigen manier. En 4 jaar geleden startte de raadsperiode met een ambitieus coalitieakkoord met grote opgaven op het gebied van wonen, duurzaamheid en leefbaarheid. En nu, 4 jaar later, zijn de resultaten van dat werk op veel plekken op Texel zichtbaar. En dat is misschien wel het mooie van werken in en voor een gemeente. Besluiten die je samen voorbereidt en neemt, krijgen vaak al binnen dezelfde bestuursperiode vorm in de praktijk. En tegelijkertijd weten we allemaal dat besturen niet eenvoudiger geworden is. Nieuwe regelgeving, steeds meer taken voor gemeenten, hogere verwachtingen rond participatie en communicatie, de nieuwe rol en invloed van sociale media, het vraagt veel van bestuurders. En jullie hebben je verantwoordelijkheid niet alleen genomen, maar ook gedragen. En dat was niet altijd makkelijk. Ook in deze zaal zijn stevige discussies gevoerd en waren soms flinke debatten nodig voordat besluiten konden worden genomen. Maar 1 ding stond daarbij nooit ter discussie. Jullie inzet voor Texel en de Texelaars. Het college is natuurlijk gezamenlijk verantwoordelijk, maar heeft onderling de verschillende portefeuilles verdeeld. En ik ga jullie daarom ook 1 voor 1 nog even toespreken. En dan begin ik bij Riekes. Je had een brede en omvangrijke portefeuille. Op Texel speelt al jarenlang de zoektocht naar de juiste balans tussen leefbaarheid, economie, toerisme en natuur. En met jouw portefeuille bevond je je vaak midden in dat spanningsveld. Van landbouw tot strandbeleid, van de VVV tot staatsbosbeheer, overal kwamen die verschillende belangen in jouw portefeuille samen. En juist omdat die discussie misschien wel zojuist zo typisch Texels is, bestaat er niet zomaar een handboek waar je even in kunt kijken. Sterker nog, soms waren het juist anderen die naar Texel keken. Zo liet de gemeente Amsterdam zich deels inspireren door de manier waarop Texel omgaat met vraagstukken rondom toerisme. En dat betekent dat er een grote verantwoordelijkheid op jouw schouders heeft gerust. En er zijn belangrijke stappen gezet. Denk aan het paraplu-bestemmingsplan, het toeristisch toekomstplan, de toekomst van de haven en de integrale visie op onze kust. Grote onderwerpen die raken aan de identiteit van ons eiland, omdat het gaat over wat Texel is en over wat Texel wil zijn. Het is je steeds gelukt om die verschillende belangen te wegen, daar anderen bij te betrekken en te vertalen in beleid. Dat het daarbij soms lastig was in deze raadzaal is niet meer dan logisch, want hoe vat je nou een pipowagen in beleid? Je mag met trots terugkijken op de afgelopen periode, waarin je met volle overgave gewerkt hebt aan ons mooie eiland. Dank voor je enorme inzet, energie en toewijding waarmee je deze rol hebt vervuld. Maar ook voor de periode waarin je als raad zit en eerder ook kortstondig als vervangende wethouder actief was. En vooral dank voor alles voor wat je voor Texel hebt betekend. Remco, je krijgt applaus allemaal tegelijk aan het eind. Oh, top. Ja, dat had ik vroeg er niet om, dus dan gebeurt dat niet blijkbaar. Remco, jij voelde je in deze raadzaal zichtbaar thuis. Of het nu ging om een onverwachte rondvraag, een ingewikkeld dossier of een portefeuille die je tijdelijk van een collega overnam, je stond er altijd. En ook jij had een omvangrijke portefeuille met grote uitdagingen. Vooral binnen het sociaal domein en op het gebied van wonen heb je daarin veel bereikt. En opvallend daarbij is de waardering voor die resultaten, dat die waardering voor die resultaten breed worden gedeeld. Er zijn in deze afgelopen bestuursperiode heel veel woningen gerealiseerd. Op een gegeven moment behoorde Texel zelfs tot de gemeente die procentueel de meeste woningen per gemeente toevoegde. En dat gebeurde niet zomaar. In vrijwel alle dorpen zijn woningen gebouwd, waardoor Texelaars die soms jarenlang hebben gewacht, eindelijk een eigen plek konden vinden. En wat elders vaak tot langdurige discussies leidt, verliep dat hier relatief soepel. Inwoners en oud-inwoners kregen notabene voorrang bij nieuwe woningen in hun eigen dorp. Een aanpak die tamelijk uniek is en die heel veel waardering heeft opgeleverd. En ook binnen het sociaal domein heb je veel betekend. Dat de regiovisie uiteindelijk unaniem en als hamerstuk door deze raad werd vastgesteld, zegt veel over het vertrouwen dat de raad had in jouw aanpak. We nemen vandaag afscheid van je als wethouder. En dat betekent dat we je voor het eerst in jaren raadsavonden zullen meemaken zonder jouw aanwezigheid. En dat zal wennen zijn. We zullen je missen, maar je blijft uiteraard altijd welkom in deze zaal. En zeker ook voor een drankje na afloop in de lepelaar of in de balken.
Dank voor alles wat je voor Texel hebt gedaan. Corrie, voor jou was deze periode als wethouder wat korter, maar zeker niet minder betekenisvol. Na het overlijden van Kees trad je

gezet en inzicht gebracht in vraagstukken die aandacht vroegen. Je hebt eigenlijk het werk voorgezet op het punt waar het voor Kees zo onverwacht stopte. En dat verdient extra waardering. In de 20 jaar waarin je niet bestuurlijk actief was binnen de gemeente, is er best wel veel veranderd. En toch was je binnen korte tijd volledig ingewerkt en aanspreekbaar op alle dossiers. En bovendien stond je niet alleen klaar voor inwoners en het bestuur, maar ook voor onze medewerkers. Zelfs als dat betekende dat je om 4 uur 's nachts bij temperaturen onder nul meeging op de strooiwagen. Daarmee heb je laten zien wat betrokkenheid werkelijk betekent. Corrie, heel hartelijk bedankt voor jouw inzet in het afgelopen jaar. En we hopen dat je in welke rol dan ook betrokken zal blijven bij ons mooie eiland. Ik sluit af. Beste Riekes, Remco, Corrie. Namens de gemeenteraad wil ik jullie bedanken voor alles wat jullie voor Texel hebben gedaan. Jullie hebben ieder op een eigen manier bijgedragen aan de ontwikkeling van ons eiland. En dat werk blijft zichtbaar. Niet alleen in beleid en projecten, maar op het eiland en in de levens van Texelaars voor wie jullie dat allemaal deden. Dank daarvoor. Alle goeds voor wat er hierna komt. En zeker tot ziens. Dank jullie wel.

Goed, en ik wil zometeen natuurlijk uiteraard de gelegenheid bieden aan de vertrekkende wethouders om ook nog het woord tot ons te richten. Maar ik vraag eerst aan de leden van de raad of er iemand is die nog iets zou willen zeggen. Ik zie mevrouw Visser, mevrouw Van der Werf. We gaan het zo doen. Mevrouw Visser.

Graag neemt de PvdA Pro Tessel, maar ook ik in eigen persoon, afscheid van onze wethouders. En dat met dankbaarheid. We zijn dankbaar dat zij zich zo vol overtuiging en vol enthousiasme hebben ingezet voor ons eiland. En dat zij daarbij zulke mooie en goede resultaten behaald hebben. Het gezamenlijk optrekken in het college, het altijd klaarstaan voor de ander en de open houding in gesprekken en vergaderingen heeft heel duidelijk vrucht afgeworpen. Er is in de afgelopen jaren erg veel bereikt. Tessel was bij jullie in goede handen. Dank daarvoor aan jullie gezamenlijk, maar zeker ook aan ieder van jullie afzonderlijk. Wethouder Kieft, Riekes, je vervult al vele jaren verschillende rollen binnen de gemeente Tessel. Maar ik heb jou eigenlijk pas leren kennen tijdens de formatiegesprekken 4 jaar geleden. Toen maakte ik kennis met je ervaring en jouw rust. Je was altijd bereid om iets nog eens extra uit te leggen. Altijd bereid om te zoeken naar het compromis, misschien zelfs naar een gulden middenweg. En dat heb je sindsdien niet laten varen. Als wethouder was je opbouwend, zoekend naar het juiste en altijd bereid tot een extra gesprek om zorgen weg te nemen. Of om toch tot een passende oplossing te komen. Gesprekken met een individueel raadslid als ik, met de commissie en de raad, maar ook gesprekken met Tesselse organisaties en inwoners. En met andere gemeenten of andere overheden. Dat heeft ons veel gebracht. Dat heeft Tessel veel gebracht. Riekes, bedankt. Wethouder.

Reine, Corrie, met jou gaan de banden minder ver terug en zijn zij misschien ook minder sterk. Maar graag wil ik je meegeven dat ik ontzettend blij ben dat je vorig jaar het werk van Kees Hooyschuur hebt overgenomen. Toen je, nadat je jaren daarvoor de Texelse politiek verlaten had, in 2022 met Jan Beijert als verkenner voor de Raad aan het werk ging, wist je niet dat je aan het einde van de raadsperiode als wethouder aan het werk zou gaan. Toch nam je, toen je dat gevraagd werd, de zware taak op je. Een zware taak, omdat je er niet vanaf het begin af aan bij betrokken was en er in 3 jaar al zoveel gebeurd was. En een zware taak, omdat Kees het goed deed en er dus flinke schoenen te vullen waren. Maar jij durfde het aan en hebt je erin vastgebeten. Dat ging super. Ontzettend bedankt daarvoor. Maar ik heb niet alleen woorden en dank voor jullie. Na hard werken is het goed rusten. En omdat jullie inzet Texel zoveel zoete vruchten heeft opgeleverd, gun ik jullie tijdens dat rusten ook wat zoete vruchten. Ik heb daarom symbolisch straks voor jullie een pot Texelse jam van heerlijke rode vruchten. Wethouder van de Belt, Remco. Natuurlijk richt ik me ook tot jou, iets uitgebreider zelfs. Je hebt immers zoveel voor Texel en voor onze partij betekend. Nadat jij jaren een goed en constructief raadslid geweest was, kwam er in 2020 voor jou een nieuwe rol. GroenLinks stapte uit de coalitie, waardoor er ruimte kwam voor PvdA Pro Texel. Rechtstreeks gevolg daarvan was dat jij in oktober 2020 benoemd werd als wethouder. En na de verkiezing in 2022 herbenoemd. Als wethouder heb je ontzettend aan de wet getimmerd. Met name, de burgemeester zei het al, binnen het sociaal domein en wonen. Met een sterke visie voor het sociaal domein en 3 uitvoeringsprogramma's is er een goede kijk op hoe we zorg en aandacht op Texel willen vormgeven. En met een regiovisie sociaal domein staan we er op Texel niet alleen voor. Maar je deed meer. De Bolder bleef voor Texel behouden. Het Huis van Ontwikkeling is gestart en ontwikkelt zich steeds verder. Na de zomer hopen we te kunnen genieten van het Thijshuis. En komende zaterdag is er een open dag bij de Voedselbank, die met jouw hulp vorig jaar een mooie plek heeft gevonden. En die plek vinden ook steeds meer inwoners, want er zijn heel wat woningen gebouwd tijdens jouw wethouderschap. Veelal sociale woningen, omdat Texel daar behoefte aan had. Projecten die al lang in de pijplijn zaten, werden werkelijkheid en maken dat vele Texelaars een huis hebben gevonden. Woningen in verschillende dorpen en in Den Burg op verschillende locaties. Maar de Rietdijk noem ik graag even apart, want dat project was niet gelukt als jij als wethouder niet, naast inzicht en kunde, ook zoveel lef had gehad. Voor het eerst in de Texelse historie was de gemeente zelf projectontwikkelaar en is zij nu de verhuurder van deze appartementen. Daarvoor was een goede verstandhouding met de raad noodzakelijk. En die was er gelukkig altijd. Dat werkt prettig, maar gaat nooit vanzelf. Jij koos ervoor om daar altijd aan te blijven werken. En dat raad ik de nieuwe wethouders ook van harte aan. Persoonlijk wil ik je bedanken voor de fijne gesprekken die ik als kersverse fractievoorzitter met je heb gehad. Die waren erg nuttig en waardevol. En het voelde extra bijzonder omdat je die gesprekken ook hebt gehad met mijn vader, toen jij net wethouder was en hij een kersverse fractievoorzitter. Tijdens die gesprekken kwamen we samen tot inzichten. En dat maakte ik dat ik mijn rol in een fractie met 2 zeer ervaren raadsleden beter vorm kon geven. De laatste tijd spraken we elkaar veel minder. Maar als ik belde, was je er altijd. En ik reken erop dat dat zo blijft. Maar niet meer zal ik bellen voor gesprekken met jou als wethouder. Want daaraan komt vanavond een einde. Zoals ik net al aangaf, is het na hard werken goed rusten. En die rust gunnen we jou zeker ook. Maar het genieten van de vruchten die uit het werk voort zijn gekomen, gunnen we je er wel bij. Maar je bent nog iets te jong om al op je lauweren te kunnen rusten. Wij verwachten dat je na een gezonde rustperiode weer heel veel voor Texel kunt gaan betekenen. In een andere rol, maar daardoor niet van minder betekenis. Daarom voor jou geen pot jam, maar een fruitboom. Je moet nog wat werk verzetten voordat je daar volop van genieten kan.
Het betreft een pruimenboom van het soort Victory. Want voor jou zit deze mooie maar zware taak erop. En je mag wat ons betreft zeker de victorie kraaien. Je hebt het erg goed gedaan. Remco, namens Tessel, dank.

0: Dank u wel, mevrouw Visser. Ik geef het woord aan mevrouw Van der Werf. Gaat uw gang.
1: Vandaag nemen we afscheid van Corrie Heinedros als wethouder. Na het overlijden van Kees Hooyschuur bijna een jaar geleden heb jij je bereid verklaard om in de laatste maanden van deze raadsperiode de verantwoordelijkheid als wethouder op je te nemen. Je stapte in een periode waarin veel dossiers al liepen en waarin direct inzet werd gevraagd. Dat heb jij met jouw kenmerkende serieuze en betrokken aanpak gedaan. Hoewel er sinds jouw eerdere periode als wethouder veel is veranderd binnen het openbaar bestuur, heb jij jouw rol op eigen wijze vervuld en daarmee gezorgd voor bestuurlijke continuïteit in een korte periode. Daar spreken wij ons zeer grote waardering voor uit. Corrie, hartelijk dank voor jouw inzet, betrokkenheid en bereidheid om deze verantwoordelijkheid op je te nemen toen dat nodig was. We wensen je alle goeds voor de toekomst en hopen dat je nu echt van je pensioen kan genieten. Namens Tessels Belang wil ik ook Remco van der Belt bedanken voor zijn inzet als wethouder. In jouw periode als wethouder heb jij met grote betrokkenheid ingezet voor onder andere het sociaal domein en de woningbouwopgave. Dat zijn onderwerpen die direct raken aan het dagelijks leven van veel Tesselaars en waarin belangrijke stappen zijn gezet. Wij waarderen jouw inzet, betrokkenheid bij inwoners en toewijding aan het openbaar bestuur. Ook waar politieke opvattingen soms verschillen. Verschilde stond steeds het belang van Texel centraal. Remco, bedankt voor jouw inzet voor Texel en heel veel succes bij alles wat er nog op jouw pad komt. En ook namens Texel Belang wil ik Rieke Skieft bedanken voor zijn inzetten als wethouder van Texel. Ook jij heb je de afgelopen 4 jaar met overtuiging ingezet voor belangrijke dossiers, zoals de ontwikkeling van de haven van Oudeschild en duurzaamheid. Onderwerpen die van betekenis zijn voor zowel de economie als de toekomst van ons eiland. Wij waarderen jouw betrokkenheid, kennis van zaken en inzet voor Texel. Ondanks verschillen in politieke visie was er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eiland en haar inwoners. Riekes, heel veel succes en alle goeds voor de toekomst.
0: Dank u wel. Ja, mevrouw Dros.

0: Ja, het gaat nog niet zo vlot na een voetoperatie. Ik kan er natuurlijk niet achterblijven. Ik wil in ieder geval alle wethouders, oud-wethouders inmiddels, van harte bedanken. En ik begin eventjes bij Riekers. Je hebt mij veel geleerd op mijn politieke pad. En je bent, zal zeker minder betrokken zijn, maar gelukkig sta je nog open voor vragen. We kunnen je nog benaderen, dus dat is heel erg fijn. En onze vriendschap zal zeker blijven bestaan. Het zal absoluut een andere tijd worden, politieke tijd worden op Texel. Maar we gaan het zien, we gaan er weer het beste van maken. Remco, met jou heb ik ook altijd fijn samengewerkt. Zelfs voordat ik in de politiek zat, vond ik mij al op jouw vlak, zal ik maar zeggen. Jij dan als wethouder en ik als huisarts destijds. En in de afgelopen periode hebben we ook heel fijn met jou samengewerkt. Dank daarvoor. En inderdaad, jij hebt nog een heel wegje te gaan met die pruimenboom. Dus hartstikke mooi. En dan Corrie. Ja, dat is wel iets heel bijzonders natuurlijk. Komend uit hetzelfde nest. En ik weet nog heel goed, op 29 maart is de verjaardag van onze moeder. En ze is al 26 jaar dood, maar we vieren het nog steeds. En in 2022, toen ik dus met voorkeursstemmen in de raad gekozen was, en wij op 29 maart in de Balken samenkwamen, toen werd ik gefeliciteerd door de familie. En toen zei ik, en ik weet zeker dat niet één van jullie op mij gestemd heeft. Ik zag inderdaad beamen, dus dat was heel grappig. En wat vervolgens nog eigenlijk leuker was, is dat onze vader, die heeft Texels Belang destijds mee helpen oprichten. En er zit heel wat familie, nog steeds actief in Texels Belang. En ik heb dus de keuze gemaakt voor een andere partij, GroenLinks, zoals jullie weten. En Corrie zei op die dag de gedenkwaardige woorden dat zij was aangesproken door iemand. En die zei, nou, als Cor Dros zou weten dat een dochter van hem voor GroenLinks in de raad zou zijn gekomen, dan zou hij zich nu omdraaien in zijn graf. En Corrie zei, daar geloof ik helemaal niks van. Want hij zou trots op haar zijn dat ze zich maatschappelijk zou inzetten. En ik denk inderdaad dat dat zo is. Ja. En het was mooi om jou als wethouder te hebben. En onze relatie loopt zeker nog ook verder. Hè?
1: Dank. Dan wil ik ook anderen nog in gelegenheid stellen om iets te zeggen. Meneer Kuip, voelde het een beetje aankomen? Ga je gang.
2: Goedenavond allemaal. Eerst wil ik wel even Mariette bedanken voor de mooie woorden. Gericht aan alle wethouders. Ex-wethouders bedoel ik eigenlijk. Namens het bestuur wil ik nog even een kort woordje doen voor Corrie. Beste Corrie. Texels Belang staat al vele decennia voor betrokkenheid, nuchterheid en het behartigen van de belangen van alle Texelaars. Daarvoor zijn mensen nodig die zich willen inzetten voor Texel. Niet alleen voor onze dorpen, maar voor alles wat ons eiland zo bijzonder maakt. Toen we kort na het overlijden van Kees Hooyschuur op 5 juni 2025... jou vroegen of je voor Texels Belang het wethouderschap wilde invullen voor de resterende periode, hoefde je niet lang na te denken. Je was al eerder wethouder geweest van 2002 tot 2006 en had dus ervaring. Met veel enthousiasme pakte je de handschoen op. En ondanks dat de functie van wethouder 20 jaar na je eerste ervaring anders is, bijvoorbeeld door de digitalisering, liet je je niet van weerhouden je volledig in te zetten om het tot een goed einde te brengen. Als Texels Belang zijn we heel blij dat je deze verantwoordelijkheid op je wilde nemen. Daarom nogmaals dank en dat willen we bekrachtigen met een cadeau dat je vindt in deze envelop.

0: Dank. Dan stel ik voor dat we de afscheidnemende wethouders vragen het woord tot ons te richten. Zullen we dat in volgorde van loco doen? Ex-loco? Ja, Riekes, wil jij als eerst? Heb je nog een pasje eigenlijk? Een gast. U bent gast. Ja. Welkom. Je hebt het woord.
1: Gast. Nou, dat voelt bijzonder. Te gast in deze zaal. Dus wel even wennen. Op het moment dat je je realiseert, geachte voorzitter, dat er een eind komt aan een heel intensieve periode, ga je ook nadenken van, zou je nog een boodschap mee willen geven? En natuurlijk zou ik dat willen, maar ik ga het niet doen. Maar ik ga wel een paar opmerkingen maken. En die zijn deels gericht op onze opvolgers. Ze komen uit een goed hart. Doe er je voordeel mee. Ik heb het als een voorrecht ervaren om deze rol te mogen vervullen. Voor dit schitterende eiland. Want het is echt een bijzondere plek op deze wereld. Een soort luwte in een mondiaal kolkend systeem, zeg maar. En hier op Texel denken we soms wel, het raakt ons niet. En dat kunnen we lang denken, maar niet helemaal. Je werkt in een democratisch systeem. Dat is best wennen, want het is niet het snelste en ook niet het meest efficiënte systeem wat we kennen. Maar het is wel het systeem waarbij bestuurders aangesproken kunnen worden op wat ze doen of wat ze laten, zonder dat het degene die je aanspreekt de kop kost. Dat is echt steeds meer een zeldzame constatering in onze samenleving. Dus wees je daar bewust van dat dat heel bijzonder is. Het is ook een systeem waar iedereen, elke inwoner van Texel zich betrokken bij kan voelen. Maar hij of zij moet daar wel moeite voor doen. Als hij als consument ten opzichte van de overheid opstelt, dan gaat dat niet goed komen. Dus je moet je echt interesseren in welk systeem is dat nou waarin wij met z'n allen de dingen goed proberen te doen voor dit eiland. Het is dus lastig. Intern en extern moet je je samenspraak organiseren, maar ook je tegenspraak. Misschien zelfs vooral je tegenspraak organiseren. En gelukkig zijn er in deze organisatie een aantal ambtenaren die dat uitstekend kunnen doen. Maak daar alsjeblieft gebruik van. Die heb je hard nodig. Je moet ook tegen de traagheid kunnen van het systeem. En tegelijkertijd sta je als wethouder 24/7 aan. Vraag dat maar aan de thuisfront van de mensen die nu stoppen. Ook al ben je thuis, je bent niet echt thuis, want je bent toch hier bezig met de buitenwereld. Je werkt aan de toekomst van het eiland en wat mij betreft dus aan het behoud van de veerkracht van dit eiland. Veerkracht van de mensen, van onze kwetsbare economie, van de natuur, kortom van ons ecosysteem. En dan sluit ik af, voorzitter, met een gedichtje wat ik recent hier in de hal van het gemeentehuis in een boekje vond. Van onze eerste eilanddichter. Dat was Mare van der Mast. En zij heeft een boekje uitgebracht waarin zij de actuele ontwikkelingen in onze samenleving probeert te benoemen vanuit de natuur. Dit gedicht gaat over vogels. Hoe ervaren vogels wat het zich op dit eiland afspeelt? En zij zegt, Texel wordt drukker, ik citeer haar, 2018. En de vraag die vaak opduikt is, wanneer bereikt ons eiland het plafond? En Mare zegt, misschien geven vogels daar een antwoord op. Het is dus een gedicht van 8 jaar geleden. Met meer bedden, omzet en wensen zijn wij vaker de mooiste, de beste. Met meer volle vaten en leegte om te delen komt de onrust die daagt. Het stelt ons de vraag, wanneer bereiken wij het plafond? De vogels vliegen erboven. De lucht is hun ruimte. Zolang de vogels blijven, zolang ze blijven landen, zolang wij kunnen kijken naar de grutto, de sterren en de lepelaar. Als de vogels verdwijnen om te veel lawaai en campers en tenten, als de uilen niet meer schuilen en de strandloper vertrekt, dan, ja, dan.
0: Dankjewel, Riekes. Remco. Gast van de raad.
2: Ja.
0: Ja.
2: Krijg ik ook een pen.
3: Ja.
0: Je hebt net een boom gehad.
3: Ja.
0: Ga je gang.
4: Dank u wel, voorzitter. Ik sta hier met een luchtig hart. Beetje zenuwachtig, dat wel, gek genoeg. Maar ik sta hier met een luchtig hart. En heel tevreden terugkijkend op de afgelopen periodes. Het was echt een eer, een grote eer, om 6,5 jaar lang raadslid en 5,5 jaar wethouder te mogen zijn voor ons eiland. Om vanaf deze positie te mogen bijdragen aan het sterker en mooier maken van Texel. En los van het onvermijdelijke gedoe en gezeur wat jullie gaan krijgen, maak je als wethouder gelukkig ook heel veel prachtige dingen mee. En ik heb een hele lange lijst in mijn hoofd van momenten die mij zijn bijgebleven. En ik heb er een aantal van opgeschreven, maar ik ga ze niet opnoemen. Want waar het uiteindelijk op neerkomt, als ik die lijst zo bekijk, ging het over passie in de ogen van mensen. Dus de dingen die mij echt raakten, die gingen over passie. Dus of het nou het bestuur was van een school dat iets voor elkaar had gekregen, of de sportclub bij wie ik allemaal langs ben geweest, die zeiden hoe fantastisch het voor elkaar hadden of wilden gaan hebben voor hun leden. En of je nou keek naar de jonge mensen die allemaal bootjes hadden gemaakt en die zelf gingen te water laten in een oude schild, en die dan een ambacht geleerd om een bootje te maken. Die passie. Dat waren de dingen die mij, als ik terugdenk op mijn periode als wethouder, dat zijn de dingen die mij echt geraakt hebben. Die dorpscommissies, die stuiterend van enthousiasme soms naar je toe komen met de plannen die ze hebben bedacht voor hun dorp en hoe ze dat waar gaan maken. En al die jonge bandjes en die tentoonstellingen van al die kunstenaars en mensen die hier wat moois willen maken, dat is ongelooflijk mooi. Maar ook emoties. Hè? Dus, we hebben natuurlijk dat pand neergezet, wat niet iedereen even mooi vindt, maar wat is ontzettend nuttig aan de Marsweg Noord. De Rietdijk tegenwoordig. Als je die emoties ziet van de Oekraïners die wij hebben opgevangen, die van de boot gingen naar die plek om een echt huis te krijgen, dat zijn de dingen die ik nooit meer zal vergeten als wethouder, denk ik eerlijk gezegd. En ook een mooi moment. Er zitten een aantal van in de zaal, zag ik al. De eerste keer dat de grote fondsen op het eiland bij elkaar kwamen. Überhaupt de eerste keer dat ze in één zaal zaten, dat was hier. En wat gingen zij bespreken? Kunnen wij een gezondheidscentrum gaan realiseren met z'n allen? Want nu is het toch echt wel het moment. En natuurlijk al die jonge mensen die we de afgelopen jaren zo vrolijk met verhuisdozen naar hun eerste echte woning hebben zien gaan. Blije mensen, energie, zin in de toekomst. En u als raad draagt daaraan bij. Soms groot, soms heel klein. En natuurlijk gaat het in deze raad ook vaak over hele zware en belangrijke zaken waar u dan op hele gewichtige toon serieus met elkaar over debatteert. En oneens, ik ben het oneens, ik ben het wel eens. En dan gaan we eruit lopen en dan maken we er allemaal heel veel gewicht van. Maar dat hoort natuurlijk ook. Maar er hoort ook tegengewicht te zijn. En licht en luchtigheid zijn net zo belangrijk. Misschien wel belangrijker in sommige gevallen. Want vergeet niet dat veel waar u over praat ooit begon als een droom van iemand. En daar gaat het volgens mij vaak om. Die dromen energie geven. Mensen laten vliegen, laten bewegen, laten dansen. Op het hele eiland, maar ook hier in deze zaal. Mensen die me kennen zeggen, ja, dit zal inderdaad uit eigen werk komen. Mijn ervaring is dat de beste manier om in een dansende menigte een drankje of een rondje te gaan halen voor anderen aan de bar, is door zelf ook een beetje dansend vooruit te gaan. Je laat de anderen daarmee in hun element en in hun waarde en je gaat echt op de snelste manier naar die bar toe. Mijn advies, probeer dat ook eens. Geef iedereen om je heen de ruimte om te bewegen. Beweeg zelf mee en help degene die moeite hebben om die ruimte te pakken. En kijk daarbij niet alleen naar je eigen achterban, naar je eigen applausmachine. Want die doen het toch wel voor je. Kijk vooral naar die anderen. Een ander helpen, ook in deze raadzaal, dat is echt iets wat ik geleerd heb. Een ander helpen is de snelste weg naar persoonlijk en algemeen geluk. Ik wil iedereen bedanken op Texel die zich met positieve energie inzet voor dit eiland. Ik wil mijn medebestuurders bedanken voor het vertrouwen in elkaar. En ik wil de afgelopen raad bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. En ik wil vanaf deze plek ook vooral even aandacht voor die geweldige ambtelijke organisatie waar we zoveel op kunnen mopperen. Maar het is ongelooflijk wat een kleine organisatie voor elkaar krijgt voor een eiland met zo ongelooflijk veel ambitie. Ik wens de nieuwe gemeenteraad, nieuw college, heel veel positieve energie toe. Voordat u het mij straks nog gaat vragen, ik weet echt nog niet wat ik hierna ga doen. Ik ga denk ik eerst even dansen.
0: Dank. Corrie,

0: Ja, ga je gang.
1: Oh, hij doet het, hè, als het goed is. Ja, voorzitter, ik heb weer een heel ander verhaal. En ik ben niet zo dansend als Remco. Ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten. En mijn verhaal is eigenlijk in twee delen, maar dat blijkt strak wel. Want we hebben ook nog een soort traditie tussen wethouders van financiën. Het grappige wat vond ik, wil ik toch eerst nog even zeggen wat Jacqueline of mevrouw Dros zei over dat stemmen. Het is inderdaad waar. Toen jij op de lijst stond, heb ik niet op GroenLinks gestemd. Maar misschien vertel ik een geheim. Ik heb ooit wel eens op GroenLinks gestemd binnen deze gemeente. Dus misschien krijg ik daar bonuspunten voor van jou. Maar dat is ooit een keer gebeurd, kan ik je vertellen. En heel vaak was het ook zo in die periode die ik eerder in de raad gezeten ben, als in college gezeten ben, dat met name het onderdeel landschap hadden wij heel veel van Tessels Belang, een heleboel onderdelen die ook op onderdelen van GroenLinks leken. Dus misschien is dat een goed idee. Even kijken, ik had hier wat op mijn telefoon gezet. Ik moet zeggen, ik ben er niet altijd zo handig in. Want ik denk dat ik in deze afgelopen 10 maanden de beste klant zeker uit het college was voor de ICT. Nou, hij wil niet zo erg. Oké, ik heb hem. Ja, ik ben natuurlijk, zoals jullie wel weten, op een beetje een bijzondere manier begonnen vanwege het overlijden van Kees. En Anneke haalde het ook al aan, dat het eigenlijk ook een beetje bijzonder is. Eigenlijk door een opmerking van mijn echtgenoot, en vanmiddag realiseerde ik me dat, dat ik natuurlijk ook als informateur aan het begin van, zeg maar nu, de vorige raadsperiode en deze collegeperiode heb gestaan. En ik weet nog dat, ik zal geen namen noemen, maar toen wij dat verslag naar buiten brachten, dat een bestuurder tegen mij zei, dit had ik niet verwacht. Toen heb ik tegen hem gezegd, maar ja, jij hebt niet bij de gesprekken gezeten. En het mooie vind ik dat de coalitie die toen uit het verslag kwam, die er ook gekomen is, en dat die ontzettend veel met een heel ambitieus akkoord aan de gang gegaan is, dat bijna alles is, of het loopt of het is afgerond. Dus dat is echt, daar mogen we echt trots op zijn dat dat gebeurd is. En wat ook nog wel grappig is misschien, ik neem dan nu afscheid als wethouder van deze periode, maar het heeft ook nog een beetje in de lucht gehangen dat ik misschien nog wel even door zou gaan. Dat zegt ook iets over hoe ik deze periode beleefd heb. En ik moet echt zeggen dat ik was natuurlijk 20 jaar weg geweest en dan kom je terug. En dat er echt ontzettend veel veranderd was. Het is veel juridischer geworden. Er worden veel ook meer vragen gesteld. En ik durf, of ik, nou, ik heb er ook wel eens iets van gezegd. Ik zou zeker deze huidige raadsleden willen vragen om daar iets secuurder mee te zijn. En ik vind als mensen je benaderen, want dat is natuurlijk een voordeel van Texel, dat de afstand tussen raad en ook trouwens college en bewoners ontzettend kort is. Maar je mag ook best bewoners wel eens aanspreken op het feit van en vragen wat ze zelf er al aan hebben gedaan. Want het is, ik weet dat er ontzettend veel tijd in gaat zitten bij de ambtelijke organisatie om een heleboel van die vragen te beantwoorden. En dat is ontzettend jammer dat er heel veel extra tijd naartoe gaat. Dat zou volgens mij iets efficiënter kunnen. Dus ik vraag u echt om extra na te denken als u een vraag stelt. Wat wil ik ermee bereiken? En is het handig om het op deze manier te doen? Ik moet zeggen dat mijn dank ook enorm uitgaat naar. Ik moet zeggen, ik heb de. Laat ik het iets anders zeggen. Ontzettend plezierig samengewerkt met het college. En trouwens, ik vond het eigenlijk ook met de raad. Want ik vind dat de vorige raad mij het niet altijd even moeilijk heeft gemaakt. Er waren wat kleine dingetjes. Maar over het algemeen is het eigenlijk best goed gegaan. Moet ik zeggen. Dus mijn dank daarvoor. En ik heb ook ontzettend veel steunervaring uit de organisatie. En dat is voor hun ook niet altijd makkelijk geweest. Want ik ben iemand, ik denk dat ze daar ook tijd zullen winnen. Want ik ben iemand, ik kan ontzettend lang van stof zijn. Dus in die zin zullen sommigen misschien blij zijn dat ik er niet meer ben. Maar ik heb ontzettend veel steun ervaren van de ambtenaren. En ik weet dat iemand heel lang geleden toen ik in een ander bestuur zat. En dan werd er wel eens geklaagd over de ambtenaren. En toen zei iemand tegen mij, nou, ik zou willen... Ja, je hebt er zo'n last van. En toen zei iemand tegen mij, hij vond dat er te weinig gebeurde. En toen zei een ander, hij zegt, nou, ik wou dat ze wat minder deden. Want ik heb er juist hartstikke veel last van. Maar echt, Remco heeft het net ook al gezegd. Ik vind echt dat deze organisatie ontzettend veel... doet. Ik vind ook dat er over het algemeen een hele fijne sfeer is in deze organisatie. Dat is ook mede te danken aan onze burgemeester en ook aan Esther, onze griffie of onze secretaris en allerlei andere mensen. Ik vind dat het echt een voorbeeld is. En ik merk het ook, dat heb ik ook al een keer gezegd. Ik heb natuurlijk de afgelopen tijd verschillende keren erbij gezeten dat er nieuwe mensen beëdigd werden. En dan vond ik het altijd ontzettend positief dat Mark, onze burgemeester, altijd een soort algemeen verhaaltje vertelde waar hij echt naar die mensen toe op een hele leuke en duidelijke manier aangaf dat de drempel ook naar een burgemeester en een gemeentesecretaris ontzettend laag is. Dus als er wat is, dat je altijd terecht kan. Ik denk dat dat ontzettend goed is en dat dat heel erg een voordeel is voor hoe de sfeer in deze organisatie doet. Dus daar zou ik je echt hartelijk voor willen bedanken. Even kijken. Nou, ik heb al gezegd dat ik ontzettend ook trots ben op het feit dat in het de coalitieprogramma eigenlijk alles zo'n beetje of loopt of afgerond is. Dat is nogmaals, dat is echt het is gewoon een succes en daar mogen we echt trots op zijn. En ik wens ook voor dit onderdeel 1 als laatste het college, raad en commissie en medewerkers veel succes toe in deze periode. En jullie, ik heb het met mijn installatie ook al gezegd, jullie zullen het met elkaar moeten doen. En ik denk dat des te beter de onderlinge verhoudingen zijn, des te beter is het resultaat. Gun elkaar ook wat. En volgens mij komt dat best goed, want dat is de afgelopen periode over het algemeen ook best goed gegaan. En deze mooie gemeente is dat ook meer dan waard. Dat was einde... Eerste afdeling. Ik merk trouwens dat wat ik erin had staat, dat ik me niet zo erg aan gehouden heb. Dit is afdeling 2. En zoals sinds een tijdje gebruikelijk is, hebben wij een traditie opgebouwd in deze gemeente. Om vanuit de wethouder financiën tegenwoordig dit kleinoot over te dragen aan de volgende wethouder. Ik weet niet, een aantal of meesten van u zullen dat misschien wel weten. Dit dateert eigenlijk uit 2008, de bankencrisis, waar Texel ook mee te maken heeft gehad. Toen hadden we bij 3 banken 8 miljoen staan. Dat was aangetrokken omdat er voor allerlei projecten geld nodig was, maar dat duurde wat langer. Dus werd dat geld in deposito weggezet. Waaronder 8 miljoen bij de Landsbankie Bank. En dat is natuurlijk, bleek failliet te gaan. Ik wil er nog graag even bij zeggen. Ik weet dat die bewuste medewerker dat misschien niet leuk vindt, maar ik vind dat ik het toch doe. Mede omdat zij behoorlijk fanatiek geweest is om te zorgen dat bij die 3 banken waar het geld stond, te zorgen dat er een papier kwam waarop stond dat bij die... Want de Landsbank heeft er inderdaad een papier, of hebben wij inderdaad een papier van gekregen. Dat heeft mede tot gevolg gehad dat wij uiteindelijk in de goede groep terechtkwamen als preferent, schuldeiser of hoe je dat ook noemen wil. En dat is mede de reden geweest dat wij die 8 miljoen plus ongeveer een ton rente terug hebben gehad. Wat hier de voorgeschiedenis van is, dat is dus begonnen in 2008. En toen Frank Kinma aftrad als wethouder financiën, toen vond hij in zijn la, later in zijn bureau, een briefje met dit 10 kronenmuntje uit IJsland. Ik heb nog even gekeken, volgens mij zijn ze nu 7 eurocent waard of zo. En er stond bij, alle kleine beetjes helpen. En Frank deed dat later over als die is begonnen met die traditie om dat door te geven aan Henny. En Henny, haar man, is schijnbaar heel handig, Albert. Want Albert heeft dit toen gemaakt. En dit is natuurlijk ontzettend leuk. En zo is het steeds doorgegaan. Dus ik geef echt met veel plezier dit over, Niek, aan jou. En ik wil ook iedereen, ook het nieuwe college, ontzettend veel succes te wensen. En ik denk, gezien de onderhandelingsperiode, waar jullie zelf ook van zeggen dat de sfeer goed was, hoop ik dat het ook zo blijft. En dat verdient Texel ook gewoon en jullie ook zeker. Dus Niek.
0: En goed om te zeggen dat deze traditie gestart is door Frans Visman, die dat muntje dus voor meneer Kingman in zijn la had achtergelaten. Goed. Daarmee ronden we ook dit deel van de vergadering af en gaan we naar een afronding van deze avond. Nou, dat wil zeggen, eigenlijk zou ik hiermee de raadsvergadering moeten afsluiten. Maar dat doe ik nog niet, want er is namelijk nog één persoon in deze zaal die ik graag wil toespreken. Onze kersverse wethouder, Nick Ran. Beste Nick, het komt niet vaak voor dat ik vanaf deze plek een wethouder toespreek, tenzij deze afscheid neemt. Maar dat is in jouw geval nog lang niet aan de orde. Maar nu je bent benoemd tot wethouder, heb je afscheid genomen van de gemeenteraad. En dat markeert het einde van een indrukwekkende periode. Van 21 mei 2014 tot en met 28 maart 2018 was je raadslid voor de VVD, als opvolger van Henny Huisman, die toen wethouder werd. En ook in de daaropvolgende raadsperiode keerde diezelfde situatie terug. Vanaf 7 mei 2018 werd je opnieuw raadslid voor de VVD, wederom als vervanger van Henny Huisman, die toen weer wethouder werd. En je was raadslid dus tot vandaag. Want vanaf vandaag maak je zelf deel uit van het college van burgemeester en wethouders. En daarmee heb je na 11 jaar, 11 maanden en 4 dagen afscheid genomen van de gemeenteraad. En dat is een bijzondere mijlpaal. Want het lidmaatschap van deze raad vraagt best wel wat. Het vraagt tijd, energie, betrokkenheid en doorzettingsvermogen. En al die jaren heb jij je ingezet voor Texel en de Texelaars. Niet voor de aandacht of de waardering, maar vanuit een oprechte betrokkenheid bij ons eiland en de wens om daaraan bij te dragen. En die inzet heb je gedurende bijna 12 jaar met overtuiging laten zien en daarvoor zijn we je zeer dankbaar. We hebben je leren kennen als een raadslid met kennis van zaken. Iemand die stevig in zijn schoenen staat, zich niet snel uit het veld laat slaan, maar tegelijkertijd altijd bereid is om te luisteren en samen te werken. En in de afgelopen jaren vervulde je bovendien belangrijke functies binnen de raad, als vicevoorzitter en als voorzitter van de vertrouwenscommissie. En gelukkig nemen we vandaag dan niet echt afscheid van je. De komende jaren zullen we je nog vaak in deze raadzaal ontmoeten, maar wel in een andere rol. En juist daarom is het mij een grote eer om jou het volgende mee te delen. Geachte heer Ran, vanwege uw grote en langdurige inzet als raadslid van de gemeente Texel heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd.

Ik sla nog een keer met de hamer. Daarmee gaan we echt afronden. Ik dank iedereen van harte voor de aanwezigheid. Nodig u van harte uit om met ons nog het glas te heffen op het nieuwe lid in de Orde van Oranje Nassau. Het afscheid van de wethouders en de nieuwe beëdigde raadsleden en wethouders. En ik meld nog even dat er morgen tussen 16:30 en 17:30, zeg ik dat goed, een afscheidsreceptie is voor de vertrekkende wethouders hier in het gemeentehuis. En u bent natuurlijk van harte welkom om daarbij te zijn. Dank allemaal. Fijne avond en tot snel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op. De wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Texel.

0: Dit is Radio Texel.
1: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. De komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog, morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleitte schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.